0: President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 km per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knoopend Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

Adem in, adem uit, een diepe zucht. Adem in, wat is het liefde in de lucht? Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. Daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-Dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knoopend Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoge gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden, en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix zonder onderbreking.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Lars Militse met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoge gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Willem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. Gistermiddag brak er een grote brand uit bij een bedrijf op de Hillegommerdijk in Zwaanshoek. Na een harde explosie die tot kilometers verderop te horen was. De brand sloeg over naar het naastgelegen aannemersbedrijf Tebbens. Met 3 tankautospuiten, een hoogwerker en bijstand uit Bennebroek en Hoofddorp bestreed de brandweer het vuur. Omwonenden ontvingen 2 NL-alerts met het verzoek ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio Kennemerland meldde later dat de brand kleiner werd. De eigenaar van het familiebedrijf Tebbens zegt helemaal opnieuw te moeten beginnen. Het debuutseizoen van Olympia Haarlem in de eerste klasse eindigde in de nacompetitie. Maar gisteren zette de Haarlemse ploeg een grote stap. DCG uit Amsterdam-West werd met 3-1 verslagen. Bijzonder genoeg vielen alle doelpunten uit corners. Trainer Barry Tjeertes, die na 8 succesvolle seizoenen deze zomer vertrekt naar SJC, nam na afloop op het veld afscheid van zijn spelers en ontving een bos bloemen. Volgende week speelt Olympia de finale van de nacompetitie tegen Nieuw-Utrecht. Een tegenstander die Tjeertes hoog inschat. In de nacht van zaterdag op zondag brak er brand uit in een pand op de hoek van het Schotenbosplein en de Ypenstraat in Haarlem. De brandweer werd rond 3 uur gealarmeerd en schaalde op naar het sein middelbrand. De brand woedde op de begane grond. Om erbij te komen zaagde de brandweer een deur open. Meerdere bewoners moesten hun woning verlaten en buiten in de regen wachten. Volgens een buurtbewoner was rond 2:30 al een brandalarm te horen. Een ambulance stond paraat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Filmhuis De Schuur in Haarlem start een nieuw initiatief tegen eenzaamheid onder ouderen. Maandagochtendfilms onder de naam Samen naar de Schuur. De eerste vertoning is vandaag om 11 uur. Er volgen er nog 2, op 15 en 22 juni. De films zijn speciaal gekozen voor oudere bezoekers en 2 ervan gaan over Haarlem. Bij het kaartje hoort een kop koffie en tijd om na te praten. Bezoekers bepalen zelf wat ze kunnen of willen betalen. Het programma is ontwikkeld samen met 10 ouderenorganisaties in de stad.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël heeft meerdere aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er nog zeker 16 naschokken. En de parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend premier Pashinyan. Hij wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij een graad of 21.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzaamaan wat langzamer te rijden op de N242 Middenmeer Alkmaar. Voor de A9, 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Desi Moore.
4: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
3: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
5: Ik ben Karen.
6: Ik ben Christel.
7: Ik ben Kathleen.
8: Voor altijd jullie K3.
3: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS-journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio, maar met name op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Voor Markerbinnen, 3 kilometer en 20 minuten, gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg lijkt daar weer vrij te zijn. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
10: Goedemorgen, het is maandag vandaag, nieuwe week. Het is vandaag 8 juni.

Brian Ferry natuurlijk. Aan het begin van een nieuwe aflevering van het ochtendprogramma op deze maandagmorgen. Let's stick together. In ieder geval tot 10 uur natuurlijk houden wij elkaar gezelschap. Je hoort het al, ik ben, ik zal niet zeggen een beetje verkouden. De griep heeft wel een beetje toegeslagen eind vorige week, dit weekend. Dus nou ja, ik had er eigenlijk ook gisterochtend om te zitten, maar ik had er helemaal geen stem meer over. Dus dat ging het even niet worden. Maar goed, we zijn er weer. Even rekken erbij blijven tot aan 10 uur. Ik zal nog maar zeggen, meer platen, minder praten. Het ochtendprogramma hier op Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 in bedrijf tot 10 uur met muziek, nieuws, informatie, weerverkeer en wellicht nog wat meer.

Wyatt Flores, Drive All Night. Nou, nodig is er vaak ook af. Zo, een nieuwe week. We zijn in juni aanbeland. Vorige week natuurlijk al, vandaag 8 juni. Deze maandag, de maand waarin de zomer officieel gaat beginnen. En we eigenlijk op weg gaan naar 21 juni, de langste dag. Ja, houd het maar vast.

Even rekening mee houden dat de zeeweg, de N200 tussen Haarlem en Bloemendaal deze week 2 dagen dicht gaat. Voor een deel in ieder geval. Dat heeft te maken met werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe strandbus. Zeg maar, een speciaal parcours komt daarvoor. Kom daar straks even uitgebreider op terug. Je leest er alles over op onze eigen website www.haarlem105.nl.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Pokerface van Lady Gaga hier op 105 natuurlijk. Ik zei het al, de zeeweg deels afgesloten deze week. Dat zal zijn morgen en komende woensdag. Ik kom daar straks even uitgebreider bij je op terug. Muziek uit de buurt met Lakshmi.

Blue Lights, Lakshmi 105, deze maandagmorgen in het ochtendprogramma. Vandaag de dag, vandaag de maandag. We zijn alweer lekker begonnen natuurlijk met deze maandagmorgen. Je hoort het al, ik ben toch behoorlijk verkouden. Maakt verder niet uit, we gaan gewoon door. Zometeen het Haarlem 105.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procé. Gistermiddag brak er een grote brand uit bij een bedrijf op de Hillegommerdijk in Zwaanshoek. Na een harde explosie die tot kilometers verderop te horen was. De brand sloeg over naar het naastgelegen aannemersbedrijf Tebbens. Met 3 tankautospuiten, een hoogwerker en bijstand uit Bennebroek en Hoofddorp bestreed de brandweer het vuur. Omwonenden ontvingen 2 NL-alerts met het verzoek ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio Kennemerland meldde later dat de brand kleiner werd. De eigenaar van het familiebedrijf Tebbens zegt helemaal opnieuw te moeten beginnen. De zeeweg tussen Haarlem en Zandvoort gaat de komende tijd 2 keer dicht. Morgen en overmorgen is de weg afgesloten richting Haarlem. Volgende week dinsdag en woensdag richting Zandvoort. Beide keren geldt van 6 uur tot uiterlijk 21 uur een omleiding via de Zandvoortse Laan. De provincie Noord-Holland en de betrokken gemeente maken de weg zo klaar voor een tijdelijke busbaan. En die is bedoeld voor de strandbus, een gratis pendeldienst voor strandbezoekers die hun auto parkeren bij de expo in Vijfhuizen. De proef loopt van 20 juni tot en met 30 augustus. Het debuutseizoen van Olympia Haarlem in de eerste klasse eindigde in de nacompetitie. Maar gisteren zette de Haarlemse ploeg een grote stap. DCG uit Amsterdam-West werd met 3-1 verslagen. Bijzonder genoeg vielen alle doelpunten uit corners. Trainer Barry Tjeertes, die na 8 succesvolle seizoenen deze zomer vertrekt naar SJC, nam na afloop op het veld afscheid van zijn spelers en ontving een bos bloemen. Volgende week speelt Olympia de finale van de nacompetitie tegen Nieuw-Utrecht. Een tegenstander die Tjeertes hoog inschat. Filmhuis De Schuur in Haarlem start een nieuw initiatief tegen eenzaamheid onder ouderen. Maandagochtendfilms onder de naam Samen naar de Schuur. De eerste vertoning is vandaag om 11 uur. Er volgen er nog 2, op 15 en 22 juni. De films zijn speciaal gekozen voor oudere bezoekers en 2 ervan gaan over Haarlem. Bij het kaartje hoort een kop koffie en tijd om na te praten. Bezoekers bepalen zelf wat ze kunnen of willen betalen. Het programma is ontwikkeld samen met 10 ouderenorganisaties in de stad.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. De Chinese leider Xi Jinping begint aan een 2-daags staatsbezoek aan Noord-Korea op uitnodiging van Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona, toen Noord-Korea op slot ging, is Xi niet meer in het land geweest. De politie heeft op de A2 een bestuurder opgepakt die bijna 240 km per uur reed. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A7 Hoorn richting Zaanstad. Voor Purmerend 10 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

105 in bedrijf op deze maandagmorgen voor Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en alles en iedereen die er verder bij wil horen, getuige van wil zijn. Het maakt natuurlijk allemaal niet zoveel uit. Je bent van harte welkom. Tot 10 uur hadden wij elkaar gezelschap deze maandagmorgen, deze 8 juni alweer. Het ochtendprogramma vandaag de dag, vandaag de maandag, doen we nog tot

Tool en de gang en Joanna. Ze hadden toch een redelijk hit mee in de jaren 80. ASAP Alfter in ieder geval. Goedemorgen, het Haarlem 105 in bedrijf. Van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Het ochtendprogramma vandaag de dag. Vandaag de maandag, het is 8 juni.

0: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.
1: 105 in bedrijf, het ochtendprogramma deze maandag. Morgen vertrekken je nieuwe week weer een beetje op gang. Deze vier jaar, belangrijkste document in de Haarlemse politiek. Samenbouwen aan een sterk Haarlem met als titel. Hebben de deelnemende coalitiepartijen afgelopen donderdag bekendgemaakt. Ik kom daar straks even uitgebreider op terug in het ochtendprogramma.

Return of the Mac, Eric Morrison, die op 105 deze maandag morgen. Ik zei het al, we zijn natuurlijk vorige week maandag 1 juni, dus alweer in de maand juni aangekomen. We gaan eigenlijk op weg naar de langste dag, 21 juni, begin officieel, begin natuurlijk zeg maar van de zomerperiode. Hou wel even in gedachten dat vanaf die tijd de dagen natuurlijk weer toch een beetje gaan korten. Hè? We zijn nu allemaal aan het opbouwen, maar ja, dan gaan we langzaam weer toe. Dan wordt het weer donker, het wordt weer later licht. Dat wil je nog niet horen, begrijp ik. Ja, maar het is wel zo natuurlijk. We gaan eigenlijk op weg weer naar richting de donkere dagen. December, zeg maar, toen 4 uur middags alweer donker is. Dat wil je ook niet horen waarschijnlijk. Oké, tot 10 uur het ochtendprogramma hier op 105. Leuker kunnen we het niet maken wat dat betreft. Daar gaan we niet over. Maar wel natuurlijk over de muziek. Is nooit ver weg in het ochtendprogramma. Ook met deze.

I'm in Trouble, hoorde je van Alicia Cara samen met Norah Jones. Even een rustpuntje in het programma zo op de maandagmorgen. Dat moet kunnen natuurlijk. Eens even kijken. Blik op de klok leert dat zometeen het NOS Journaal van 8 uur onderweg is. Dat betekent dat we nog 2 uur te gaan hebben deze maandagochtend met het ochtendprogramma Vandaag de Dag, Vandaag de Maandag. Om 10 uur gewoon weer Haarlem Werkt met Jan.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
4: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
3: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
5: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
3: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind, bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig, bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar wat dagelijkse drukte in de regio, maar op de meeste plekken valt het gelukkig nog wel mee. Op de A8 Zaanstad Amsterdam vielen vanaf Zaanstad Assendelft tot aan Koog 2 kilometer en 10 minuten. Ook de N201 staat erbij, Hilversum Uithoorn. Voor Loenersloot 2 kilometer en heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Jeetje, zo naar achteren, van harte welkom bij 2 uur van het ochtendprogramma op deze maandag. 105. Het is maandag 8 juni vandaag. We trekken hier bij Haarlem 105 je nieuwe week of je nieuwe werkweek, wat je maar wil. Rustig op gang, doe met het ochtendprogramma nog tot aan 10 uur.

Candy Staten uit de jaren 70. Young Hearts Run Free op deze maandagmorgen. Houd er even rekening mee. De Zeeweg, beter bekend als de N200. Oh, dat wist je misschien niet. Tussen Haarlem en Bloemendaal aan zee gaat deze week 2 dagen dicht. En deels dicht, moet ik zeggen. En dat heeft allemaal te maken met de aanleg voor de nieuwe baan. De rijbaan voor de strandbus. Morgen en woensdag 10 juni is de weg afgesloten richting Haarlem. Volgende week op dinsdag 16 en woensdag 17 juni. Is hij ook deels afgesloten, maar dan geldt het voor het verkeer richting Zandvoort. Hou daar even rekening mee voor het geval je denkt, nou, ik moet nog die kant op. Maar het kan ons even wat langer gaan duren in ieder geval. Werkdagen is de Zeeweg dan tussen 6 uur, morgens en 9 uur 's avonds afgesloten. Verkeer wordt omgeleid, je voelt hem al aankomen via de Zandvoortse Laan. Fietsers en voetgangers kunnen de paden langs de Zeeweg blijven gebruiken. En ook bedrijven langs de weg blijven gewoon bereikbaar. Dus daar is en wordt wel degelijk rekening mee gehouden. Kom daar later in het programma op terug. Meer over wilt weten, je raadpleegt even onze eigen website www.haarlem105.nl. Nou, je luistert naar 105 in bedrijf, Haarlem 105 van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Hoofdstad van Noord-Holland, het dagelijks ochtendprogramma. Tot aan 10 uur op deze maandagmorgen. Vandaag de dag, vandaag de maandag.

Dangerous. Hey, cool. Hadden we hier op 105 op deze maandagmorgen. Onze eigen website leest nog het een en ander over de Tiltenberg in Vogelenzang. Daar zat voorheen een bisdom Haarlem-Amsterdam met een deel van het secretariaat, heb ik begrepen. Maar dat gebouw staat leeg. De bisdom is met de hele handel verhuisd. Eigenlijk hier vlak in de buurt van onze studio, zeg maar. Aan de overkant van de randweg hier vandaan gezien. Daar zitten ze nu dan bij, ik denk bij dat kerkgebouw wat daar staat. Nou goed, maar in ieder geval, waar gaat het om? Burgemeester Michiel Rog en wethouder Rob Schotten, die zijn vorige week langs geweest bij omwonenden van de Tiltenberg daar in Vogelenzang. Dat hoort bij de gemeente Bloemendaal. Die wil ze namelijk vroegtijdig informeren over plannen die er zijn voor het opvang van 100 tot 120 asielzoekers in een voormalige centrum voor priesteropleidingen aan de Zilkerduinweg in Vogelenzang. Het is natuurlijk weer wat om te doen, dat mogen duidelijk zijn. Gaat allemaal niet vanzelf. Je leest er alles over op onze eigen website www.haarlem105.nl. Ik kom daar later in het programma nog even uitgebreider bij op terug. Goedemorgen, het is maandag.

Love is a New Money. World of Life, muziek van Andy Grammer in het rolprogramma. Tot aan 10 uur doen we dit nog. 10 uur is gewoon weer tijd voor Jan Gaus met Haarlem Werkt.

Selwyn en de Chasing Ghost hier op 105 deze maandag. Morgen 8 juni vandaag. Ja, we trekken je week weer een beetje op gang. Eens even kijken, we lopen tegen 8:30. Tijd wordt Haarlem 105 nieuws. Die opstaat ons.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. Gistermiddag brak er een grote brand uit bij een bedrijf op de Hillegommerdijk in Zwaanshoek. Na een harde explosie die tot kilometers verderop te horen was. De brand sloeg over naar het naastgelegen aannemersbedrijf Tebbens. Met 3 tankautospuiten, een hoogwerker en bijstand uit Bennebroek en Hoofddorp bestreed brandweer het vuur. Omwonenden ontvingen 2 NL-alerts met het verzoek ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio Kennemerland meldde later dat de brand kleiner werd. De eigenaar van het familiebedrijf Tebbens zegt helemaal opnieuw te moeten beginnen. In de nacht van zaterdag op zondag brak er brand uit in een pand op de hoek van het Schotenbosplein en de Iepenstraat in Haarlem. De brandweer werd rond 3 uur gealarmeerd en schaalde op naar het sein middelbrand. De brand woedde op de begane grond. Om erbij te komen zaagde de brandweer een deur open. Meerdere bewoners moesten hun woning verlaten en buiten in de regen wachten. Volgens een buurtbewoner was rond 2:30 al een brandalarm te horen. Een ambulance stond paraat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De zeeweg tussen Haarlem en Zandvoort gaat de komende tijd 2 keer dicht. Morgen en overmorgen is de weg afgesloten richting Haarlem. Volgende week dinsdag en woensdag richting Zandvoort. Beide keren geldt van 6 uur tot uiterlijk 21 uur een omleiding via de Zandvoortse Laan. De provincie Noord-Holland en de betrokken gemeente maken de weg zo klaar voor een tijdelijke busbaan. En die is bedoeld voor de strandbus, een gratis pendeldienst voor strandbezoekers die hun auto parkeren bij de Expo in Vijfhuizen. De proef loopt van 20 juni tot en met 30 augustus. Filmhuis De Schuur in Haarlem start een nieuw initiatief tegen eenzaamheid onder ouderen. Maandagochtendfilms onder de naam Samen naar de Schuur. De eerste vertoning is vandaag om 11 uur. Er volgen er nog 2, op 15 en 22 juni. De films zijn speciaal gekozen voor oudere bezoekers en 2 ervan gaan over Haarlem. Bij het kaartje hoort een kop koffie en tijd om na te praten. Bezoekers bepalen zelf wat ze kunnen of willen betalen. Het programma is ontwikkeld samen met 10 ouderenorganisaties in de stad.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen veel op schermen zitten. Ook lezen ze veel, maken ze huiswerk of tekenen ze. In het centrum van Eindhoven is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog en geregeld zon, bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

drama. I don't need no fights. I don't need your money.

Bos Reshuffle, 10cc hier op 105 deze maandagmorgen. Aan het begin van een nieuwe week. Een nieuwe werkweek misschien voor jullie. Nieuwe muziek.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Nieuwe muziek van Craze en Need Your Love deze maandagmorgen. Nieuwe muziek, maar old records. Zullen we zeggen, het zijn oude platen, vinylplaten misschien wel. In het kader van de muziek uit de buurt zoeken we er altijd eentje uit in het uur. En in het kader van die rubriek is de keuze gevallen op deze van Jacqueline Govaert.

Ja, oude opnames, oude platen. Nou, die draaien we ook nog wel op 105. Hoef je niet bang voor te zijn. In het kader van de muziek uit de buurt, Jacqueline Govaert. Deze vier jaar, deze komende periode, heet het belangrijkste document in de politiek hier in Haarlem. Samen bouwen aan een sterk Haarlem. Ik heb dat wel eens vaker gehoord, dat soort titels. Maar goed, het is wat het is. Pro D66 en CDA hebben dat vorige week donderdag als zodanig bekendgemaakt. Het zogeheten coalitieakkoord zal die titel gaan dragen nadat het vorige verkiezingsprogramma voor de vorige periode gewoon actie heette. Het was ook overzichtelijk natuurlijk. De vraag is of dat voldoende heeft opgeleverd. Maar die discussie gaan we even uit de weg deze maandagmorgen. Welke plannen de drie partijen hebben is nog niet helemaal bekend. Wel is de verwachting dat het weinig zal gaan afwijken van het vorige coalitieakkoord, omdat eigenlijk een beetje dezelfde partijen erbij betrokken zijn. Je voelt er wel aankomen natuurlijk. Je leest er alles over bij de collega's van het HD. Haarlem 105 op deze maandagmorgen. Vandaag de maandag.

Got Nothing On Me, de 24 Hours van Somjeu deze maandagmorgen. Een week nadat diverse Haarlemse raadsleden zich hebben gekeerd tegen eventuele zwerfkeien. De Koninginnenweg duiken de grijze keien nu overigens op in Haarlem. Ja, zuidpuntje van de Geldhoutstraat heeft de gemeente Haarlem enkele exemplaren geplaatst in nieuwe plantenbakken. Ja, zijn dat zwerfkeien, wat dan ook natuurlijk. Ik dacht dat die van in Amersfoort te vinden waren. Maar goed, Haarlem is niet echt een keistad. Er is wat over te doen natuurlijk. Ja, goed. Het zal in ieder geval niet met je ergens mee bezighouden. Denk je allemaal. Goedemorgen. Leuk dat je erbij bent. Haarlem 105 in bedrijf. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Het ochtendprogramma nog tot 10 uur. Zometeen het NOS Journaal.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
4: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
3: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
5: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
3: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: Het is 9 uur geweest. Welkom bij het derde en meteen weer het laatste uur van het ochtendprogramma. Nog door tot 10 uur. Het is maandag vandaag, 8 juni. Vorige week zijn we begonnen natuurlijk in de maand juni. We gaan op weg naar de langste dag. 21 juni spreken we dan over het begin van de, zeg maar, het officiële begin van de zomer. Zover is het nog niet. Ik heb het al aangekondigd. Houd er wel rekening mee. Mentaal even weer een beetje op voorbereiden. Dat natuurlijk de dagen weer wat gaan korten na 21 juni. Ik bedoel, het wordt later licht, eerder donker. Dat wil je nog niet horen waarschijnlijk. Nee, goed. Nou, tot aan 10 uur hadden we met elkaar nog even gezelschap deze maandagmorgen. Met muziek, nieuws, informatie, weer, verkeer en wellicht nog wat meer. Dagelijks ochtendprogramma. We doen het elke werkdag van maandag tot en met vrijdag. En dat is dus 7 en 10. Normaal gesproken zijn we het weekend ook. Gisteren had ik eigenlijk moeten zijn, maar ik ben nog stroomverkouden. Dus dat ging allemaal even niet door. De muziek is nooit ver weg.

KC en de Sunshine Band. Give it up. Dat doen we wel, maar dat doen we dan even voor tien natuurlijk. Dan geef ik een stokje in de hele ruiten met uit over aan collega Jan Gaus met de maandag editie. Hoewel het anders van Haarlemberg tot aan 12 uur. Nou, zover is het nog niet natuurlijk. Vandaag de dag vandaag, de maandag, dus 8 juni. En ik wil er eigenlijk nog iets aan toevoegen, maar het beeld sprong even weg. Dus dan hou je dat even te goed van mij natuurlijk. We komen nog even terug op de omwonenden die in Vogelenzang zijn geïnformeerd. Over het feit dat de asielopvang gepland gaat worden in het oude gebouw van de Tiltenberg. Op dat landgoed daar. De priesteropleiding heeft daar gezeten van Bissum, Haarlem, Amsterdam. En de zeeweg, morgen en woensdag deels afgesloten. Houden wel even rekening mee. Ze gaan daar die vrije busbaan aanleggen voor de strandbus. En die moet ook weer terug. Dus volgende week wordt de andere kant dan onder handen genomen. Nou, ik kom daar later in het programma nog even op terug. Ik heb nieuwe muziek voor je klaarstaan.

Waste My Time, nou dat doen we natuurlijk niet. We proberen ons invullen, invulling te geven van het een en ander. Waste My Time, nieuwe muziek van Tony Romera hier op 105 in bedrijf met het ochtendprogramma nog tot aan 10 uur. Deze ken je nog wel, denk ik. Boeien.

0: van de Doer samen met Nene Cherry. 7 seconds. Maar nummer duurde toch wel iets langer natuurlijk. 3 minuten 53, zo weet je. Ja. Einde van Stichting Turquoise en het bijbehorende eethuis is aanstaande, zeg maar. Het bestuur van de club die trekt in juli, op 4 juli precies, zijn de deur dicht achter zich. En dat geeft ze helemaal voorgoed, omdat het een geplande verhuizing uit tijdelijke winkelcentrum in het Rijnaldapark niet op een verantwoorde manier te dragen is. De politiek in Haarlem vindt het ook te betreuren, maar grijpt als zodanig niet in. Besluit om na 12 jaar te stoppen heeft Turquoise bekendgemaakt op social media. Dus de geplande verhuizing brengt nieuwe eisen en verplichtingen met zich mee. Anders het bestuur en evenals andere pandgebruikers aan de Beatrixplein moet Turquoise voor enkele jaren weg van de oude plek. Zodat het winkelcentrum gesloopt en herbouwd kan worden. Nou, dat laatste is natuurlijk broodnodig, dat mogen duidelijk zijn. Maar voor de Turquoise heeft dat nogal wat consequenties. Ze waren daar sinds 2014 een sociale horeca-onderneming waar werknemers met de afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag konden in de keuken, horeca of maaltijdbezorging. Zo lezen we in de regionale nieuwsmedia. Goedemorgen. Maandag vandaag.
1: 105 is er voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

echt even Marley. Bijzonder nummer. Zo heet hij ook, Hills of St. Anne. Goedemorgen, maandag vandaag 8 juni. Het ochtendprogramma doen we nog tot aan 10 uur.

0: Jesse J. Maar met domino, het valt allemaal om als domino slingen.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
2: Maybe this love, all I know, it's never gonna be the same. Maybe this love, all I know, it's never gonna be the same.

Baby, This Is Love, Chef Special hier op 105 in het kader van de muziek uit de buurt op deze maandagmorgen, 8 juni vandaag. Tot 10 uur hadden wij elkaar het gezelschap, maar zometeen de eerste editie van 9:30 van het Haarlem 105 nieuws.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. Gistermiddag brak er een grote brand uit bij een bedrijf op de Hillegommerdijk in Zwaanshoek. Na een harde explosie die tot kilometers verderop te horen was. De brand sloeg over naar het naastgelegen aannemersbedrijf Tebbens. Met 3 tankautospuiten, een hoogwerker en bijstand uit Bennebroek en Hoofddorp bestreed brandweer het vuur. Omwonenden ontvingen 2 NL-alerts met het verzoek ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio Kennemerland meldde later dat de brand kleiner werd. De eigenaar van het familiebedrijf Tebbens zegt helemaal opnieuw te moeten beginnen. Het debuutseizoen van Olympia Haarlem in de eerste klasse eindigde in de nacompetitie. Maar gisteren zette de Haarlemse ploeg een grote stap. DCG uit Amsterdam-West werd met 3-1 verslagen. Bijzonder genoeg vielen alle doelpunten uit corners. Trainer Barry Tjeertes, die na 8 succesvolle seizoenen deze zomer vertrekt naar SJC, nam na afloop op het veld afscheid van zijn spelers en ontving een bos bloemen. Volgende week speelt Olympia de finale van de nacompetitie tegen Nieuw-Utrecht. Een tegenstander die Tjeertes hoog inschat. In de nacht van zaterdag op zondag brak er brand uit in een pand op de hoek van het Schotenbosplein en de Ypenstraat in Haarlem. De brandweer werd rond 3 uur gealarmeerd en schaalde op naar het sein middelbrand. De brand woedde op de begane grond. Om erbij te komen zaagde de brandweer een deur open. Meerdere bewoners moesten hun woning verlaten en buiten in de regen wachten. Volgens een buurtbewoner was rond 2:30 al een brandalarm te horen. Een ambulance stond paraat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Filmhuis De Schuur in Haarlem start een nieuw initiatief tegen eenzaamheid onder ouderen. Maandagochtendfilms onder de naam Samen naar de Schuur. De eerste vertoning is vandaag om 11 uur. Er volgen er nog 2, op 15 en 22 juni. De films zijn speciaal gekozen voor oudere bezoekers en 2 ervan gaan over Haarlem. Bij het kaartje hoort een kop koffie en tijd om na te praten. Bezoekers bepalen zelf wat ze kunnen of willen betalen. Het programma is ontwikkeld samen met 10 ouderenorganisaties in de stad.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël en vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op Iran. De Hutu's in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa, niet in Nederland. Aan de oefening doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. Het weer, eerst droog en geregeld zon bij graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

Doctrine of Love, Dylan Agonda. Maar op morgen 105 in bedrijf Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dat toch de programma nog tot 10 uur op deze maandagmorgen. Nieuwe muziek van Morgan Wallen. I can't love you anymore. Nou, doe ermee wat je wil op deze maandagmorgen. Het is wel lekker om dat dus eventjes gewoon mee te nemen in het programma. Nieuwe muziek, daar houden we van natuurlijk hier op 105. Straks om 10 uur, Haarlem werkt.

Can't Love You Anymore. De muziek van Morgan Wallen hier op 105 van deze maandagmorgen in het ochtendprogramma. Een vraag is of een gebouw of de inrichting van een wijk kan helpen tegen oplopende spanningen, groeiende meningsverschillen, ongelijkheid en onzekerheid. Het is de moeite van onderzoeken waard, al dus ABC Architectuurcentrum. Tijdens de komende dag van de architectuur staan daarom gebouwen en locaties centraal waar mensen samenkomen, elkaar helpen en solidair zijn. Straks meer daarover.

Risk It All. Bruno Mars hoor je in dat kader natuurlijk. Goedemorgen, solidaire samenleving is het thema van de Dag van de Architectuur. En die dag die vindt plaats komende zaterdag 13 juni. Heel veel instanties en organisaties zetten gebouwen open voor het publiek. Om een blik binnen te kunnen gunnen en te kijken, zeg maar. In diverse van die gebouwen op bijzondere locaties zijn er ook rondleidingen en

Charlie Gier hoorde je, My Madonna. Ik vind het een apart en lekker nummer in ieder geval. Tot zover de editie op deze maandagmorgen. Morgen vroeg op met collega Rob. En

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 8 juni. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
4: Dit is het programma Haarlem Werkt. Het is te midden hier iedere, ja, iedere dag. De hele week, alle werkdagen, hoor je dit programma weer. Dankjewel Bob Evers voor de afgelopen 3 uur. En dit is de nieuwe van Bente, 3

muziek van Bende. Ja, ik kom naar je toe. Ik ben er bijna, want kan er nou misgaan? Hartstikke leuke nieuwe single van Bente. En 3, 2, 1 was dat. En dit is Hair Down. Gisteren ook Heads Down. Bij de Formule 1. Ja. Sam Henshaw is dit. Hair Down.

derde aan. Sam Henshaw. Deze maandagochtend. Hoop dat je een leuk weekend hebt gehad. Ik was zelf even bij de watermeterfabriek. Een aantal keren nu wezen eten daar. Verschillende tijdstippen. Ah, het is toch wel heel mooi daar langs het Spaarne. Wat een enorme aanwinst voor Haarlem. Zeker. Ook een recensie gekregen in de Telegraaf. Misschien heb je hem gelezen, toevallig. 7,5 kregen ze. Ja.

Summer Rain. Ja, afgelopen zaterdag stond dus een recensie over de watermeterfabriek. Nieuwe restaurant aan het Spaarne stond in de Telegraaf. Ik sprak gisteren nog even met de eigenaar. Die zei, ja, ik had liever een 8 gehad, maar goed. Ik zeg, nou, tekst, de recensietekst was goed. Ja, maar kijken er niet alleen maar mensen naar die 7,5. Ik zeg, joh,

0: heerlijk nummer van Mama's Gun and Joy was dat.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

De mannen van het Veerplas Festival zijn ook al aan het opbouwen. Die knijpen de billen natuurlijk nog wel een beetje tegen elkaar aan. Want als je nu naar de weersverwachting kijkt, dan is het zaterdag zo'n 19 graden met 50% kans op neerslag. Maar als je op andere uren kijkt, dan staat er opeens 23, 24 graden en is de neerslag al naar 20%. Dus het is ook maar net een beetje wanneer je dat weerbericht gaat kijken. Ik denk dat het gewoon hartstikke mooi weer wordt aankomende zaterdag.

0: tegenwoordig niet meer gemaakt. Van deze lange platen en zo lange liedjes. 5 minuten.
1: Ja.
0: Het is tegenwoordig niet langer dan 3 minuten. Soms zelfs 2 minuten.
1: Ja.
0: Rick James was dit en Glow. Yeah. En dit is Calvin Harris.
2: Oh, you're
0: met Jesse.

0: Beerplas Festival. Vrijdag en zaterdag. Allemaal lekkere dancemuziek die daar langs gaat komen. Calvin Harris was dit en Satisfy.
1: 105. De nummer 1.
0: Ja, zeker.
1: Van Zuid-Kennemerland. Jongens, is dat in de tikkie overdreven?
0: Oh, wel een beetje.

0: CMO Electric Light Orchestra. En Turn to Stone. Mooi hoor, zeker. Je kunt ook onze website bekijken. Arnhem105.nl. Kun je allerlei... concerten, allerlei berichten kom je daar weer tegen. Onder andere het Openluchttheater Caprera heeft het... Het zomerseizoen weer afgetrapt. Het zomerseizoen van Openluchttheater Caprera is officieel begonnen met een optreden van onder meer Raccoon, Carzoo, Chef Special, Son Milieu gaan allemaal komen. Het is toch wel echt heel gaaf. Ik weet niet of je daar wel eens bent geweest bij het Openluchttheater, maar dat is echt een belevenis om daar bij te zijn. Zeker als het dan een beetje mooi weer is en niet al te hard regent. Moet je er even.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Inderdaad. 105. Het is Haarlem 105 nieuws van de Haarlem.
1: Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. Gistermiddag brak er een grote brand uit bij een bedrijf op de Hillegommerdijk in Zwaanshoek. Na een harde explosie die tot kilometers verderop te horen was. De brand sloeg over naar het naastgelegen aannemersbedrijf Tebbens. Met 3 tankautospuiten, een hoogwerker en bijstand uit Bennebroek en Hoofddorp bestreed de brandweer het vuur. Omwonenden ontvingen 2 NL-alerts met het verzoek ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio Kennemerland meldde later dat de brand kleiner werd. De eigenaar van het familiebedrijf Tebbens zegt helemaal opnieuw te moeten beginnen. De zeeweg tussen Haarlem en Zandvoort gaat de komende tijd 2 keer dicht. Morgen en overmorgen is de weg afgesloten richting Haarlem. Volgende week dinsdag en woensdag richting Zandvoort. Beide keren geldt van 6 uur tot uiterlijk 21 uur een omleiding via de Zandvoortse Laan. De provincie Noord-Holland en de betrokken gemeente maken de weg zo klaar voor een tijdelijke busbaan. En die is bedoeld voor de strandbus, een gratis pendeldienst voor strandbezoekers die hun auto parkeren bij de expo in Vijfhuizen. De proef loopt van 20 juni tot en met 30 augustus. Het debuutseizoen van Olympia Haarlem in de eerste klasse eindigde in de nacompetitie. Maar gisteren zette de Haarlemse ploeg een grote stap. DCG uit Amsterdam-West werd met 3-1 verslagen. Bijzonder genoeg vielen alle doelpunten uit corners. Trainer Barry Tjeertes, die na 8 succesvolle seizoenen deze zomer vertrekt naar SJC, nam na afloop op het veld afscheid van zijn spelers en ontving een bos bloemen. Volgende week speelt Olympia de finale van de nacompetitie tegen Nieuw-Utrecht. Een tegenstander die Tjeertes hoog inschat. Filmhuis De Schuur in Haarlem start een nieuw initiatief tegen eenzaamheid onder ouderen. Maandagochtendfilms onder de naam Samen naar de Schuur. De eerste vertoning is vandaag om 11 uur. Er volgen er nog 2, op 15 en 22 juni. De films zijn speciaal gekozen voor oudere bezoekers en 2 ervan gaan over Haarlem. Bij het kaartje hoort een kop koffie en tijd om na te praten. Bezoekers bepalen zelf wat ze kunnen of willen betalen. Het programma is ontwikkeld samen met 10 ouderenorganisaties in de stad. Dan nog het weer. Vandaag begint vrij zonnig, maar de bewolking neemt al snel toe. Het zonnetje schijnt waterig door melkwitte sluierbewolking. De ochtend blijft droog en in de loop van de middag trekken vanuit het westen buien over met kans op onweer, mogelijk tijdens de avondspits. Daarna kan het vanuit de kust weer opklaren. Het wordt een graad of 19 met een matige zuidenwind.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Maar het is toch wel mooi hè, dat dan de minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel, is even afgelopen donderdag langsgekomen in Zandvoort. Dat was allemaal naar ongeregeldheden tijdens het Pinksterweekend. Ontvangen daar door burgemeester David Molenberg. Die dat inmiddels helaas ook al een beetje gewend was. Het is altijd aan het begin van het seizoen is dat altijd dat gedoe. En maar goed, wel mooi dat de minister van Justitie daar even op bezoek kwam. Je kan daar over bekijken. Heel verhaal daarover op onze website. En ook een interview wat hij daarover gaf bij Haarlemmer op 5. Ja, dus dat is mooi. Nou, we hopen dat het allemaal weer op vriendschap aankomt in Zandvoort. Alle partijen tegenover elkaar moeten maar eens luisteren naar het nummer van

0: Henk en Henk. Die, de twee topmannen van het Goede Doel, die hebben niet echt vriendschap meer.
1: Nee.
0: Want er kwam een kerstnummer uit van het Goede Doel en ja, Henk Temming was daar niet helemaal mee eens. Dus ja, in ieder geval, het liedje gaat u niet op voor hun. Nee. Hey. Goedemorgen, Aardewold 5. Ik heb straks voor je muziek uit de buurt van Jack en de Weatherman ook opgetreden tijdens Bevrijdingspop. Maar nu eerst, we draaien hem al een heel tijdje. Dit nummer van Danny Vera. Hier is de Plastic Jack.

Jack and the Weatherman. Het WK voetbal zit eraan te komen. In drie landen, Canada, Amerika en Mexico. Ploegen die afreizen daar naartoe. Wat proefwedstrijdjes hebben gespeeld. Nou, gelukkig heeft Frankrijk ook verloren. Het is weer een opstekertje voor Nederland, ja. En ja, die oranje liedjes komen natuurlijk ook aan, ja. Nou, je herkent hem al. Oranje, ja. Gerard. Gerard Joling.

Leuk, hè? Ja, zeker. Gerard Joling en rood-wit. Wauw. Begint toch een beetje te leven, hè? Begint toch een beetje te kicken.

Dangerous Lover. Hier bij Haarlem 105. Deze maandag.

0: nieuwe van Janice Blue. En Girl. Heerlijk. Ja, dat zeker. Even een beetje met die trommeltjes erbij. I like it. Ja, zeker. Goedemorgen, maandagochtend, 8 juni. En ken je deze nog? Live Garage. Ja, I was made for dancing.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 8 juni. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
0: Dit is het programma Haarlem Werkt. Het is er iedere werkdag. Van 10 tot 12 natuurlijk. Ja. It is in a city. Came nog. Dat is al een tijdje geleden. Dit is Good Life.
1: We vieren 105 dagen zomer.
3: I'm alive in the summertime.
1: Jan Gaus. 105. Let me take you to.

0: was gisteren wel weer genieten. Oh ja, ja, het was zeker genieten van de Formule 1 race daar in Monaco. Ze kunnen me nauwelijks elkaar inhalen. Even kijken of ik nog ergens een soort samenvatting kan vinden van die race van gisteren. Dat is wel echt mooi, ja. Don't you feel that there's something? Dit is de Little River Band.
1: Jan Gauws is er voor flauwekul, musical,
0: ja, klopt.
1: Maar vooral voor het nieuws en de muziek uit 023. Dit is Jan Gauws

cover band. And it's a long way there. Tot het allemaal weer opgebouwd is in het Weerplas Festival. Tent opbouwen, hekken neerzetten, sanitaire voorzieningen. Mama, mama. Ja, vrijdag en zaterdag in de Weerplas. Een mooi festival. Hopen dat het weer ook een beetje meetrekt. Een beetje

Ja, Rhythm is a Dancer. The Power hadden ze. Do You See the Light? Exterminate hadden ze. En dit nummer natuurlijk ook. The First, the Last, Eternity.

nieuwe van Ilse de Lange. En die mogen wij graag draaien. Lekker op die gitaar aan het hengsten. Ja. En something doing. En ik heb voor je daarachteraan Juan met La Mis Negra. Maar nu is Ilse de Lange.

0: een beetje op de telefoon te kijken naar het weerbericht. Van het weekend wordt het wel aardig weer. Maar de hele week blijft het toch 18, 19 graden. Veel regen. Ja, het is even niet anders. Nee, Niels Geuzenbroek en Tony Junior.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Been a part of me.
2: I remember when you were holding my hand. It only seems like yesterday.

0: En hij is ook het theater in met twee andere makkers om allemaal nummers van de Rolling Stones en de Beatles te zingen. En dan mogen ze dan hun eigen twist aangeven. Ja, want ja, ik zag ergens op televisie was die Niels Geuzebroek die zegt, ja, ik kan toch echt niet gewoon Paul McCartney nadoen. Dan moet ik mijn eigen ding inleggen. Nou, dat mocht. Ja, dat is mooi. Oh, she's a bitch. Nou, dat is...
1: She's a bitch.
0: Ja, ja.
1: Oké.
0: Okay. Oké. Okay.

0: Ja, vol slanke zangeres dit, Lizzo. En Bitch. Een van de platen die we hier regelmatig draaien. Ik heb straks voor je Teddy Swims met The Door. En ik heb voor je Luther Vandross en Never Too Much. Maar nu is het Haarlem 105 nieuws van 11:30.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. Gistermiddag brak er een grote brand uit bij een bedrijf op de Hillegommerdijk in Zwaanshoek. Na een harde explosie die tot kilometers verderop te horen was. De brand sloeg over naar het naastgelegen aannemersbedrijf Tebbens. Met 3 tankautospuiten, een hoogwerker en bijstand uit Bennebroek en Hoofddorp bestreed de brandweer het vuur. Omwonenden ontvingen 2 NL-alerts met het verzoek ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio Kennemerland meldde later dat de brand kleiner werd. De eigenaar van het familiebedrijf Tebbens zegt helemaal opnieuw te moeten beginnen. In de nacht van zaterdag op zondag brak er brand uit in een pand op de hoek van het Schotenbosplein en de Iepenstraat in Haarlem. De brandweer werd rond 3 uur gealarmeerd en schaalde op naar het seinmiddelbrand. De brand woedde op de begane grond. Om erbij te komen zaagde de brandweer een deur open. Meerdere bewoners moesten hun woning verlaten en buiten in de regen wachten. Volgens een buurtbewoner was rond 2:30 al een brandalarm te horen. Een ambulance stond paraat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De zeeweg tussen Haarlem en Zandvoort gaat de komende tijd 2 keer dicht. Morgen en overmorgen is de weg afgesloten richting Haarlem. Volgende week dinsdag en woensdag richting Zandvoort. Beide keren geldt van 6 uur tot uiterlijk 21 uur een omleiding via de Zandvoortse Laan. De provincie Noord-Holland en de betrokken gemeente maken de weg zo klaar voor een tijdelijke busbaan. En die is bedoeld voor de strandbus, een gratis pendeldienst voor strandbezoekers die hun auto parkeren bij de Expo in Vijfhuizen. De proef loopt van 20 juni tot en met 30 augustus. Filmhuis De Schuur in Haarlem start een nieuw initiatief tegen eenzaamheid onder ouderen. Maandagochtendfilms onder de naam Samen naar de Schuur. De eerste vertoning is vandaag om 11 uur. Er volgen er nog 2, op 15 en 22 juni. De films zijn speciaal gekozen voor oudere bezoekers en 2 ervan gaan over Haarlem. Bij het kaartje hoort een kop koffie en tijd om na te praten. Bezoekers bepalen zelf wat ze kunnen of willen betalen. Het programma is ontwikkeld samen met 10 ouderenorganisaties in de stad. Dan nog het weer. Vandaag begint vrij zonnig, maar de bewolking neemt al snel toe. Het zonnetje schijnt waterig door melkwitte sluierbewolking. De ochtend blijft droog en in de loop van de middag trekken vanuit het westen buien over met kans op onweer, mogelijk tijdens de avondspits. Daarna kan het vanuit de kust weer opklaren. Het wordt een graad of 19 met een matige zuidenwind.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

zijn mooie nieuwe single. En die heet De Enige. Ja, en dan is het natuurlijk allemaal, gaat dit over de prinses of niet? Ja, nou ja, goed. Haarlem 105 is dit. Dit is het programma Haarlem Werkt. Het is er iedere werkdag tussen 10 en 12 uur. 105.

0: Block and Crown and Hold Me Closer. Ja, en dat was een mooie race gisteren in Monaco. Het hield al heel snel op voor Max Verstappen. Zijn motor begaf het. Ja, en dan denk je van, nou ja, moet ik dan nog wel verder kijken? Maar natuurlijk, ja. Het was best heel spannend gisteren. Het was ook een lange zit, want uiteindelijk werd de race ook nog eventjes gecanceld. Rode vlag. Alle coureurs, wat er van over was in de pit. Allemaal uit de auto en dan duurt het altijd wel even. Ja. Maar het begon zo.
1: Formula 1 goes racing on the street of Monte Carlo. Verstappen barely moves from the front row. And he has seen his Monaco victory chances disappear. It's Antonelli, then it's Hamilton, then it's Leclerc, Hadjar and Russell. One of our contenders for the win did not get off the line. And it's heartbreak for Max Verstappen as Kimi Antonelli leads. From Lewis Hamilton, then it's Charles Leclerc, Hadjar, Russell and Piastri.
0: Yeah. Het was hard gelach voor Max Verstappen. Een motorprobleem, aandrijfasprobleem. En dat is toch wel vervelend. En helemaal op het einde was het... even kijken, dat fragmentje even te laten horen. Dat erbij kan pakken. Charles Leclerc. Ja, dat was inderdaad.
2: He's just got no grip, no warm-up at all.
3: Skating by.
0: Antonelli gisteren op 1. Hamilton 2. Mooi hoor, dat...
1: He takes it at the last! Here comes the championship leader across the line. Antonelli takes it at the last! Absolutely unbelievable!
0: En dan had je...
4: Yes, Kimi. Nice work, pal! Good man! Well done!
1: Woo! Woo!

0: was een mooie race gisteren in Monaco. Aankomend weekend in Barcelona.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: En dit is Nona en

0: Dit is 105. Het is 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig. En zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. Gistermiddag brak er een grote brand uit bij een bedrijf op de Hillegommerdijk in Zwaanshoek. Na een harde explosie die tot kilometers verderop te horen was. De brand sloeg over naar het naastgelegen aannemersbedrijf Tebbens. Met 3 tankautospuiten, een hoogwerker en bijstand uit Bennebroek en Hoofddorp bestreed de brandweer het vuur. Omwonenden ontvingen 2 NL-alerts met het verzoek ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio Kennemerland meldde later dat de brand kleiner werd. De eigenaar van het familiebedrijf Tebbens zegt helemaal opnieuw te moeten beginnen. Het debuutseizoen van Olympia Haarlem in de eerste klasse eindigde in de nacompetitie. Maar gisteren zette de Haarlemse ploeg een grote stap. DCG uit Amsterdam-West werd met 3-1 verslagen. Bijzonder genoeg vielen alle doelpunten uit corners. Trainer Barry Tjeertes, die na 8 succesvolle seizoenen deze zomer vertrekt naar SJC, nam na afloop op het veld afscheid van zijn spelers en ontving een bos bloemen. Volgende week speelt Olympia de finale van de nacompetitie tegen Nieuw-Utrecht. Een tegenstander die Tjeertes hoog inschat. In de nacht van zaterdag op zondag brak er brand uit in een pand op de hoek van het Schotenbosplein en de Ypenstraat in Haarlem. De brandweer werd rond 3 uur gealarmeerd en schaalde op naar het sein middelbrand. De brand woedde op de begane grond. Om erbij te komen zaagde de brandweer een deur open. Meerdere bewoners moesten hun woning verlaten en buiten in de regen wachten. Volgens een buurtbewoner was rond 2:30 al een brandalarm te horen. Een ambulance stond paraat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Filmhuis De Schuur in Haarlem start een nieuw initiatief tegen eenzaamheid onder ouderen. Maandagochtendfilms onder de naam Samen naar de Schuur. De eerste vertoning is vandaag om 11 uur. Er volgen er nog 2, op 15 en 22 juni. De films zijn speciaal gekozen voor oudere bezoekers en 2 ervan gaan over Haarlem. Bij het kaartje hoort een kop koffie en tijd om na te praten. Bezoekers bepalen zelf wat ze kunnen of willen betalen. Het programma is ontwikkeld samen met 10 ouderenorganisaties in de stad.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand in april bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Boven Letland is een drone neergehaald, meldt de Letse krijgsmacht. De drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. Het werd neergeschoten door NAVO-gevechtsvliegtuigen. In de Filipijnen zijn zeker 19 mensen omgekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. In het land gold een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. Daar waren wat vloedgolven. Het weer in Zeeland regen, verder geregeld zon en ongeveer 21 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Ado. Ado.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. Gistermiddag brak er een grote brand uit bij een bedrijf op de Hillegommerdijk in Zwaanshoek. Na een harde explosie die tot kilometers verderop te horen was. De brand sloeg over naar het naastgelegen aannemersbedrijf Tebbens. Met 3 tankautospuiten, een hoogwerker en bijstand uit Bennebroek en Hoofddorp bestreed de brandweer het vuur. Omwonenden ontvingen 2 NL-alerts met het verzoek ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio Kennemerland meldde later dat de brand kleiner werd. De eigenaar van het familiebedrijf Tebbens zegt helemaal opnieuw te moeten beginnen. De zeeweg tussen Haarlem en Zandvoort gaat de komende tijd 2 keer dicht. Morgen en overmorgen is de weg afgesloten richting Haarlem. Volgende week dinsdag en woensdag richting Zandvoort. Beide keren geldt van 6 uur tot uiterlijk 21 uur een omleiding via de Zandvoortse Laan. De provincie Noord-Holland en de betrokken gemeente maken de weg zo klaar voor een tijdelijke busbaan. En die is bedoeld voor de strandbus, een gratis pendeldienst voor strandbezoekers die hun auto parkeren bij de expo in Vijfhuizen. De proef loopt van 20 juni tot en met 30 augustus. Het debuutseizoen van Olympia Haarlem in de eerste klasse eindigde in de nacompetitie. Maar gisteren zette de Haarlemse ploeg een grote stap. DCG uit Amsterdam-West werd met 3-1 verslagen. Bijzonder genoeg vielen alle doelpunten uit corners. Trainer Barry Tjeertes, die na 8 succesvolle seizoenen deze zomer vertrekt naar SJC, nam na afloop op het veld afscheid van zijn spelers en ontving een bos bloemen. Volgende week speelt Olympia de finale van de nacompetitie tegen Nieuw-Utrecht. Een tegenstander die Tjeertes hoog inschat. Filmhuis De Schuur in Haarlem start een nieuw initiatief tegen eenzaamheid onder ouderen. Maandagochtendfilms onder de naam Samen naar de Schuur. De eerste vertoning is vandaag om 11 uur. Er volgen er nog 2, op 15 en 22 juni. De films zijn speciaal gekozen voor oudere bezoekers en 2 ervan gaan over Haarlem. Bij het kaartje hoort een kop koffie en tijd om na te praten. Bezoekers bepalen zelf wat ze kunnen of willen betalen. Het programma is ontwikkeld samen met 10 ouderenorganisaties in de stad. Dan nog het weer. De buien die vanmiddag vanuit het westen overtrekken kunnen vergezeld gaan van onweer. Houd rekening met extra reistijd tijdens de avondspits. Vanavond klaart het vanuit de kust mogelijk op. Het wordt een graad of 19 met een matige zuidenwind. Morgen en de rest van de week is het wisselvallig en een stuk koeler. Met dagelijks buien en kans op onweer en hagel. Maxima rond de 17 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. A dream.

0: even kijken hoor. Meeuwen. Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's. Ja. Uitlover. Dank. Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: This Summer Madness.
0: Op het 4PLUS Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar 4PLUS Festival live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen... tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen... en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie... moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls... bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnenblijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd... zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor... en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten... zoals olijfbomen... Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden... met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: even kijken hoor. Meeuwen. Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's. Ja. Uitlover. Dank. Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: This Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. Op Haarlem 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. Gistermiddag brak er een grote brand uit bij een bedrijf op de Hillegommerdijk in Zwaanshoek. Na een harde explosie die tot kilometers verderop te horen was. De brand sloeg over naar het naastgelegen aannemersbedrijf Tebbens. Met 3 tankautospuiten, een hoogwerker en bijstand uit Bennebroek en Hoofddorp bestreed de brandweer het vuur. Omwonenden ontvingen 2 NL-alerts met het verzoek ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio Kennemerland meldde later dat de brand kleiner werd. De eigenaar van het familiebedrijf Tebbens zegt helemaal opnieuw te moeten beginnen. In de nacht van zaterdag op zondag brak er brand uit in een pand op de hoek van het Schotenbosplein en de Ypenstraat in Haarlem. De brandweer werd rond 3 uur gealarmeerd en schaalde op naar het sein middelbrand. De brand woedde op de begane grond. Om erbij te komen zaagde de brandweer een deur open. Meerdere bewoners moesten hun woning verlaten en buiten in de regen wachten. Volgens een buurtbewoner was rond 2:30 al een brandalarm te horen. Een ambulance stond paraat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De zeeweg tussen Haarlem en Zandvoort gaat de komende tijd 2 keer dicht. Morgen en overmorgen is de weg afgesloten richting Haarlem. Volgende week dinsdag en woensdag richting Zandvoort. Beide keren geldt van 6 uur tot uiterlijk 21 uur een omleiding via de Zandvoortse Laan. De provincie Noord-Holland en de betrokken gemeente maken de weg zo klaar voor een tijdelijke busbaan. En die is bedoeld voor de strandbus, een gratis pendeldienst voor strandbezoekers die hun auto parkeren bij de Expo in Vijfhuizen. De proef loopt van 20 juni tot en met 30 augustus. Filmhuis De Schuur in Haarlem start een nieuw initiatief tegen eenzaamheid onder ouderen. Maandagochtendfilms onder de naam Samen naar de Schuur. De eerste vertoning is vandaag om 11 uur. Er volgen er nog 2. Op 15 en 22 juni. De films zijn speciaal gekozen voor oudere bezoekers en 2 ervan gaan over Haarlem. Bij het kaartje hoort een kop koffie en tijd om na te praten. Bezoekers bepalen zelf wat ze kunnen of willen betalen. Het programma is ontwikkeld samen met 10 ouderenorganisaties in de stad. Dan nog het weer. De buien die vanmiddag vanuit het westen overtrekken kunnen vergezeld gaan van onweer. Houd rekening met extra reistijd tijdens de avondspits. Vanavond klaart het vanuit de kust mogelijk op. Het wordt een graad of 19 met een matige zuidenwind. Morgen en de rest van de week is het wisselvallig en een stuk koeler. Met dagelijks buien en kans op onweer en hagel. Maxima rond de 17 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: 105. Het is 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zal vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer. En het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: myself.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procé. Gistermiddag brak er een grote brand uit bij een bedrijf op de Hillegommerdijk in Zwaanshoek. Na een harde explosie die tot kilometers verderop te horen was. De brand sloeg over naar het naastgelegen aannemersbedrijf Tebbens. Met 3 tankautospuiten, een hoogwerker en bijstand uit Bennebroek en Hoofddorp bestreed de brandweer het vuur. Omwonenden ontvingen 2 NL-alerts met het verzoek ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio Kennemerland meldde later dat de brand kleiner werd. De eigenaar van het familiebedrijf Tebbens zegt helemaal opnieuw te moeten beginnen. Het debuutseizoen van Olympia Haarlem in de eerste klasse eindigde in de nacompetitie. Maar gisteren zette de Haarlemse ploeg een grote stap. DCG uit Amsterdam-West werd met 3-1 verslagen. Bijzonder genoeg vielen alle doelpunten uit corners. Trainer Barry Tjeertes, die na 8 succesvolle seizoenen deze zomer vertrekt naar SJC, nam na afloop op het veld afscheid van zijn spelers en ontving een bos bloemen. Volgende week speelt Olympia de finale van de nacompetitie tegen Nieuw-Utrecht. Een tegenstander die Tjeertes hoog inschat. In de nacht van zaterdag op zondag brak er brand uit in een pand op de hoek van het Schotenbosplein en de Ypenstraat in Haarlem. De brandweer werd rond 3 uur gealarmeerd en schaalde op naar het sein middelbrand. De brand woedde op de begane grond. Om erbij te komen zaagde de brandweer een deur open. Meerdere bewoners moesten hun woning verlaten en buiten in de regen wachten. Volgens een buurtbewoner was rond 2:30 al een brandalarm te horen. Een ambulance stond paraat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Filmhuis De Schuur in Haarlem start een nieuw initiatief tegen eenzaamheid onder ouderen. Maandagochtendfilms onder de naam Samen naar de Schuur. De eerste vertoning is vandaag om 11 uur. Er volgen er nog 2, op 15 en 22 juni. De films zijn speciaal gekozen voor oudere bezoekers en 2 ervan gaan over Haarlem. Bij het kaartje hoort een kop koffie en tijd om na te praten. Bezoekers bepalen zelf wat ze kunnen of willen betalen. Het programma is ontwikkeld samen met 10 ouderenorganisaties in de stad. Dan nog het weer. De buien die vanmiddag vanuit het westen overtrekken kunnen vergezeld gaan van onweer. Houd rekening met extra reistijd tijdens de avondspits. Vanavond klaart het vanuit de kust mogelijk op. Het wordt een graad of 19 met een matige zuidenwind. Morgen en de rest van de week is het wisselvallig en een stuk koeler. Met dagelijks buien en kans op onweer en hagel. Maxima rond de 17 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: The Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival Live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je 10 minuten. En de A10, de ring van Amsterdam tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Buitenveldert 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is

0: Vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. Op Haarlem 105. Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. Gistermiddag brak er een grote brand uit bij een bedrijf op de Hillegommerdijk in Zwaanshoek. Na een harde explosie die tot kilometers verderop te horen was. De brand sloeg over naar het naastgelegen aannemersbedrijf Tebbens. Met 3 tankautospuiten, een hoogwerker en bijstand uit Bennebroek en Hoofddorp bestreed de brandweer het vuur. Omwonenden ontvingen 2 NL-alerts met het verzoek ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio Kennemerland meldde later dat de brand kleiner werd. De eigenaar van het familiebedrijf Tebbens zegt helemaal opnieuw te moeten beginnen. De zeeweg tussen Haarlem en Zandvoort gaat de komende tijd 2 keer dicht. Morgen en overmorgen is de weg afgesloten richting Haarlem. Volgende week dinsdag en woensdag richting Zandvoort. Beide keren geldt van 6 uur tot uiterlijk 21 uur een omleiding via de Zandvoortse Laan. De provincie Noord-Holland en de betrokken gemeente maken de weg zo klaar voor een tijdelijke busbaan. En die is bedoeld voor de strandbus, een gratis pendeldienst voor strandbezoekers die hun auto parkeren bij de Expo in Vijfhuizen. De proef loopt van 20 juni tot en met 30 augustus. Het debuutseizoen van Olympia Haarlem in de eerste klasse eindigde in de nacompetitie. Maar gisteren zette de Haarlemse ploeg een grote stap. DCG uit Amsterdam-West werd met 3-1 verslagen. Bijzonder genoeg vielen alle doelpunten uit corners. Trainer Barry Tjeertes, die na 8 succesvolle seizoenen deze zomer vertrekt naar SJC, nam na afloop op het veld afscheid van zijn spelers en ontving een bos bloemen. Volgende week speelt Olympia de finale van de nacompetitie tegen Nieuw Utrecht. Een tegenstander die Tjeertes hoog inschat. Filmhuis De Schuur in Haarlem start een nieuw initiatief tegen eenzaamheid onder ouderen. Maandagochtendfilms onder de naam Samen naar de Schuur. De eerste vertoning is vandaag om 11 uur. Er volgen er nog 2, op 15 en 22 juni. De films zijn speciaal gekozen voor oudere bezoekers en 2 ervan gaan over Haarlem. Bij het kaartje hoort een kop koffie en tijd om na te praten. Bezoekers bepalen zelf wat ze kunnen of willen betalen. Het programma is ontwikkeld samen met 10 ouderenorganisaties in de stad.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek is van de Amerikaanse president Trump. Netanyahu zou met Trump hebben gebeld. Discriminatie in Nederland moet structureler worden aangepakt, vindt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. De bestrijding van discriminatie zou nu vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Vorig jaar zijn er 13.500 klachten binnengekomen over mogelijke overtredingen van de privacywet. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. Het weer bewolkt met af en toe regen, later stevige buien. Het koelt dan af tot ongeveer 12 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits in Noord-Holland komt op gang. De meeste files zijn op dit moment dagelijks met hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Er valt 1 file op, dat is op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Dat is bij de werkzaamheden daar. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo TQ doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen in Noord-Holland. Het zijn vooral veel korte dagelijkse files. Hooguit hebben die zo'n 5 minuten oponthoud. De meeste vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij de werkzaamheden voor knooppunt Kooimeer staat 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. Gistermiddag brak er een grote brand uit bij een bedrijf op de Hillegommerdijk in Zwaanshoek. Na een harde explosie die tot kilometers verderop te horen was. De brand sloeg over naar het naastgelegen aannemersbedrijf Tebbens. Met 3 tankautospuiten, een hoogwerker en bijstand uit Bennebroek en Hoofddorp bestreed de brandweer het vuur. Omwonenden ontvingen 2 NL-alerts met het verzoek ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio Kennemerland meldde later dat de brand kleiner werd. De eigenaar van het familiebedrijf Tebbens zegt helemaal opnieuw te moeten beginnen. In de nacht van zaterdag op zondag brak er brand uit in een pand op de hoek van het Schotenbosplein en de Iepenstraat in Haarlem. De brandweer werd rond 3 uur gealarmeerd en schaalde op naar het sein middelbrand. De brand woedde op de begane grond. Om erbij te komen zaagde de brandweer een deur open. Meerdere bewoners moesten hun woning verlaten en buiten in de regen wachten. Volgens een buurtbewoner was rond 2:30 al een brandalarm te horen. Een ambulance stond paraat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De zeeweg tussen Haarlem en Zandvoort gaat de komende tijd 2 keer dicht. Morgen en overmorgen is de weg afgesloten richting Haarlem. Volgende week dinsdag en woensdag richting Zandvoort. Beide keren geldt van 6 uur tot uiterlijk 21 uur een omleiding via de Zandvoortse Laan. De provincie Noord-Holland en de betrokken gemeente maken de weg zo klaar voor een tijdelijke busbaan. En die is bedoeld voor de strandbus, een gratis pendeldienst voor strandbezoekers die hun auto parkeren bij de Expo in Vijfhuizen. De proef loopt van 20 juni tot en met 30 augustus. Filmhuis De Schuur in Haarlem start een nieuw initiatief tegen eenzaamheid onder ouderen. Maandagochtendfilms onder de naam Samen naar de Schuur. De eerste vertoning is vandaag om 11 uur. Er volgen er nog 2, op 15 en 22 juni. De films zijn speciaal gekozen voor oudere bezoekers en 2 ervan gaan over Haarlem. Bij het kaartje hoort een kop koffie en tijd om na te praten. Bezoekers bepalen zelf wat ze kunnen of willen betalen. Het programma is ontwikkeld samen met 10 ouderenorganisaties in de stad.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Israël vandaag met Netanyahu hebben gebeld. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Het gaat bijvoorbeeld om video's waarin kinderen en hun ouders vakanties promoten. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien en kans op onweer. Morgen eerst zon, later veel regen, opnieuw kans op onweer en ongeveer 18 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits zit in Noord-Holland in volle gang met op dit moment 65 kilometer file in totaal. De files met de meeste vertraging staan op de volgende wegen. Om te beginnen de A7, Zaanstad richting Horen, bij Horen, althans voor Horen beter gezegd, 14 kilometer file met een kwartier oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar voor Akersloot. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor Amstelveen Stadsvaart is net een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterlijst ook dicht en de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: This Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. This Summer Madness. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 6 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zijn Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleedde tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten in buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel dagelijkse files deze avondspits in Noord-Holland. Maar de meesten hebben niet zo heel veel vertraging. Wat opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Knoppen de Nieuwe Meer 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. Ongeluk ook op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Dat gebeurde bij Amstelveen Stadshart. De weg is hier weer vrij en de vertraging is nu nog een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Dank. Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: This Summer Madness.
0: Op het 4PLUS Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar 4PLUS Festival live. Op Haarlem 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Geert-Jan Procé. Gistermiddag brak er een grote brand uit bij een bedrijf op de Hillegommerdijk in Zwaanshoek. Na een harde explosie die tot kilometers verderop te horen was. De brand sloeg over naar het naastgelegen aannemersbedrijf Tebbens. Met 3 tankautospuiten, een hoogwerker en bijstand uit Bennebroek en Hoofddorp bestreed de brandweer het vuur. Omwonenden ontvingen 2 NL-alerts met het verzoek ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio Kennemerland meldde later dat de brand kleiner werd. De eigenaar van het familiebedrijf Tebbens zegt helemaal opnieuw te moeten beginnen. Het debuutseizoen van Olympia Haarlem in de eerste klasse eindigde in de nacompetitie. Maar gisteren zette de Haarlemse ploeg een grote stap. DCG uit Amsterdam-West werd met 3-1 verslagen. Bijzonder genoeg vielen alle doelpunten uit corners. Trainer Barry Tjeertes, die na 8 succesvolle seizoenen deze zomer vertrekt naar SJC, nam na afloop op het veld afscheid van zijn spelers en ontving een bos bloemen. Volgende week speelt Olympia de finale van de nacompetitie tegen Nieuw-Utrecht. Een tegenstander die Tjeertes hoog inschat. In de nacht van zaterdag op zondag brak er brand uit in een pand op de hoek van het Schotenbosplein en de Ypenstraat in Haarlem. De brandweer werd rond 3 uur gealarmeerd en schaalde op naar het sein middelbrand. De brand woedde op de begane grond. Om erbij te komen zaagde de brandweer een deur open. Meerdere bewoners moesten hun woning verlaten en buiten in de regen wachten. Volgens een buurtbewoner was rond 2:30 al een brandalarm te horen. Een ambulance stond paraat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Filmhuis De Schuur in Haarlem start een nieuw initiatief tegen eenzaamheid onder ouderen. Maandagochtendfilms onder de naam Samen naar de Schuur. De eerste vertoning is vandaag om 11 uur. Er volgen er nog 2. Op 15 en 22 juni. De films zijn speciaal gekozen voor oudere bezoekers en 2 ervan gaan over Haarlem. Bij het kaartje hoort een kop koffie en tijd om na te praten. Bezoekers bepalen zelf wat ze kunnen of willen betalen. Het programma is ontwikkeld samen met 10 ouderenorganisaties in de stad.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleden, tegen de enquêtecommissie. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. 75% meer dan een jaar eerder. Dan het weer, vanavond veel regen en kans op onweer.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: 105. Het is 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
2: We hebben het over de heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
1: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Sport in Haarlem. De talkshow Sport in Haarlem, tussen 7 en 9, op Haarlem 105. Met vanavond...
4: 3 weken geleden kwam Joost Vink terug uit Portugal, waar hij deelnam aan het EK windsurfen, of eigenlijk het EK windfoil. De 23-jarige Haarlemmer vertegenwoordigt ons land en ging voor een podiumplek. Of dat is gelukt, vertelt hij straks bij ons in de studio.
5: Ook tot 9 uur, wie kent niet de iconische metershoge bowlingpin langs de westelijke randweg. Vorige maand verhuisde de bowlingbaan een paar honderd meter verderop en kreeg het ter gelegenheid daarvan een nieuwe naam. Vanavond zijn de twee eigenaren, Marco Nedersticht en Bart Immer, te gast.
4: Promotie, degradatie en clubs die nog in onzekerheid zijn. Voetbal in Haarlem geeft alle uitslagen van de nacompetitie.
5: En afgelopen woensdag was in het gemeentehuis van de gemeente Bloemendaal de huldiging Bloemendaalse sportkampioenen. En Johan, jij kwam langs en hebben een verslag gemaakt.
4: Yes, en ondertussen leeft Haarlem toe naar de Honkbalweek Haarlem. Eind juni, 26 juni begint dat. Voorzitter Peter van der Aart vertelt over alle nieuwe dingen en wat is gebleven.
5: En natuurlijk, zoals elke maand, de rubriek Sportactueel. En de helden van Haarlem. En deze maand, hoe kan het ook anders, met het WK voetbal in het vooruitzicht. De Haarlemse voetballegende Kiksmit.
3: Sport tussen 7 en 9 in Haarlem.

0: sluit een beetje aan op het weer van hedenmiddag. Er regende geen mannen, maar wel pijpstelen. Regen als rek, raining men, the weather girls. We gaan het hebben over foilen, windsurfen en alles wat ermee te maken heeft. En aan tafel bij ons Joost Vink. Joost, goedenavond.
1: Goedenavond, bedankt dat jullie me bij willen hebben.
0: Zeker, weer of geen weer, is dat voor jou ook een regel?
1: Nou, ik heb nu wel een beetje geen weer hoor. Liever het zonnetje.
0: Liever het zonnetje, oké, okay, goed zo. Ja.
2: Hey, als eerste Joost, neem ons eens mee in de wereld van het surfen. Want wij hebben wel eens gehoord van windsurfen, golfsurfen, kitesurfen. Wat is het allemaal? Waar zitten de grote verschillen? Foilen?
1: Ja, je hebt dus... ik doe Olympisch windsurfen. En daarin heb je het zeilen met de zeilbootjes. En dan hebben we het windsurfen met een zeiltje in je handen. En dan heb je nu ook het kitesurfen, dus dat is met de vlieger.
2: Ja, dus wat we veel op het strand zien,
1: dat
2: spectaculaire moves.
1: Dat is wat je veel op het strand zien, maar dat is ook met een hydrofoil. Een hydrofoil is een soort van, ja, je moet het een beetje zien als een vliegtuigje wat onder het water zit, waardoor je eigenlijk net zo'n vliegtuig omhoog gaat, de lucht in. En dat zie je nu terug bij het kitesurfen en bij het windsurfen.
2: Ja.
1: En verder heb je nu ook natuurlijk nog golfsurfen, nu ook bij de Olympische Spelen. En dat is gewoon zonder de wind, maar op de golven zelf.
2: Ja, en wat je bij het foilen ziet, je zei het al een beetje, dan steekt er dus waar je normaal gesproken het zwaard hebt van je surfplank eigenlijk. Ja. En dan zit er ook nog iets onder water.
1: Ja, dat is een soort van draag. Ja, een soort van.
2: Zo'n soort drijver of zo.
1: Ja, zo'n soort van vliegtuigje. Ja.
2: Zit er een motortje in? Of?
1: Geen motortje.
2: Nee, dus je gaat echt puur op wind.
1: Zou soms wel leuk zijn hoor.
2: Ja, precies. Ja.
0: Het profiel van die foil, zo noemen jullie dat, dat is identiek eigenlijk aan wat er. Vliegtgevleugel toch? Want het is hetzelfde soort principe.
1: Hetzelfde principe. Dus
0: alleen met water.
1: Je hebt een hele grote aan de voorkant. Dus dat is als het ware de grote vleugels van een vliegtuig. En daarachter heb je nog twee kleine. En er zit een stuk metaal tussen die zorgt dat er een beetje afstand tussen zit voor stabiliteit. Ja, en dat is het.
2: Ja. Nou zie je golfsurfen en kitesurfen zie je met name mensen op het strand nog wel eens doen. Hè? Mm-hmm. Als hard waait. Geldt dat ook voor windsurfen en foil? Is dat ook iets wat je op zee doet of elders?
1: Het wordt voornamelijk op binnenwateren gedaan. Omdat het is makkelijker met vlak water. Omdat die constructie heeft een maximaal lengte. Dat is een meter. Dus als je golven groter hebt dan een meter, dan wordt het best wel een beetje lastig. Omdat je,
2: ja, precies. Dan vlieg je er gewoon uit als die golf weg is.
1: Dan vlieg je eruit. Dus als je een beetje gevorderd bent, kan je lekker op zee. Maar de meeste mensen blijven lekker op binnenwater.
0: Ja. En wat doe jij?
1: Allebei.
0: Wat heb je voorkeur?
1: Ik vind op zee vind ik toch wel het leukst. Daar ligt toch wel mijn preferentie.
0: Ja, dan komt het spektakel misschien meer naar voren, of niet?
1: Ja, lekker uitdagend. Soms vallen.
2: Ja, zijn er veel plekken in Nederland waar je dit kunt doen? Want je hebt behoorlijk wat water nodig, stel ik me voor. Het zal niet op de Mooie Nel kunnen hier.
1: Het kan op zich wel op de Mooie Nel. Maar ja, je bent wel op een 10 seconden aan de overkant.
2: Ja,
1: dus
2: precies.
1: Het gaat met best wel snelheid. Zijn op zich wel genoeg binnenwater waar het kan, maar voornamelijk dan op het IJsselmeer. Als je puur naar binnenwater gaat kijken, dat het lekker groot is.
0: Wat zijn de snelheden die je haalt? Want je zegt 10 seconden over de Mooie Nel. Nou, dat zal wat aan de krappe kant zijn, maar het gaat hard, hè?
1: Ja, je tikt, je gaat wel een beetje richting de 60 km per uur.
0: Ja, dan ben je de snelste op het water.
1: Nou, de kitefoilers zijn nog net een tikje sneller. Maar wij zijn wel de ene snelste. Ja.
2: En wanneer kwam jij met surfen in aanraking?
1: Ja, dus ik werd een familie paas evenement. Want mijn oom en tante windsurfden met mijn neef en nichten. En toen ging ik met de hele familie doen. En mijn vader, nou, zoals misschien wat meer vaders richting de 50, die waren vroeger natuurlijk lekker actief aan het windsurfen. Omdat het toen zo'n grote hype was. En ja, mijn vader pikte het op. En ja, ik werd een beetje meegetrokken. En ik zei van nou, ik vind het eigenlijk ook wel leuk.
2: En wat was er zo gaaf aan?
1: Ja, ik denk in het begin denk toch sporten met mijn vader. Dat ik dat vet vond. En op een gegeven moment begin je er goed in te worden. Je gaat steeds harder. En denk
0: harder
1: van,
0: dan je vader?
1: Harder dan mijn vader.
0: Doet het ook goed? Toch?
1: Ja, dat ging ook goed. En toen op een gegeven moment was het inderdaad van dan maar kijken voor een surfclub. Kijken voor trainingen of zoiets. En dan kom je in aanraking met wedstrijden. En dan gaat het balletje een beetje rollen van, oh, wedstrijden, dit, dat, dus zo. En, ja.
2: Kan dat hier in Haarlem of moet je dan de stad uit?
1: Nou, het is niet echt in Haarlem. Ik ben toen naar Ter Aar gegaan bij de Westijner Plassen. En daar ben ik toen begonnen. Dat was dan volgens mij 1 keer of 2 keer in de week. En dan het weekend op zondag hadden we altijd een wedstrijdje. En dan daarna lekker een barbecue. Ja, zo begon het.
2: Ja, maar dit is nog een beetje pielen en inderdaad af en toe een wedstrijdje. Wanneer begint het serieuze vorm aan te nemen? Was dit trouwens windsurfen of was dit foil al?
1: Nee, dit was toenertijd het windsurfen. Ja. Dus ik ben altijd gewoon begonnen met windsurfen. En dat is windsurfen is ook olympisch gebleven tot de Olympische Spelen van 2021. Vanwege corona was die uitgesteld in Tokio. Ja. En daarna is het omgegaan naar het hydrofoilen.
2: Ja, en maakte jij toen ook de omslag rond die tijd?
1: Ja, voor mij eind 2019. Toen is er van bekendgemaakt van het gaat niet meer windsurfen worden, maar hydrofoilen. En nou, ik was simpelweg nog niet goed genoeg om naar de Olympische Spelen van 2021 te gaan. Dus de keuze voor mij en mijn teamgenoten was duidelijk van dag op dag hebben we het windsurfmateriaal niet meer aangeraakt. En zijn we meteen gaan foilen.
2: Waar zit het grote verschil? Dus wat moet je echt anders doen dan bij windsurfen?
1: Ja, het is. Ja, het is gek. Want je hebt een soort van een beetje een. Soort van. Windsurfen voelt een klein beetje 2D. En hydrofoilen voelt een beetje 3D. Omdat je ook omhoog gaat. Dus dat is wel wennen en aanpassen. En verder, ja. Uiteindelijk. Het grootste wat we merkten was dat we fysiek. Dat we moesten zwaarder worden. En dat was wel echt een significant verschil. We zijn toen van. Nou, ik ben toen van 68 kilo en nu 94 kilo gegaan.
0: Ja. Waarom? Was toch extra weerstand?
1: Nee, het is eigenlijk hoe zwaarder, hoe harder je kan gaan. Maar er zit wel een beetje een bovengrens aan, want je moet wel.
0: Ja, want dat gewicht gebruik je om meer in het zeil te kunnen hangen, denk ik dan. Ik vul het maar even makkelijk in. En dat kan, want je kan op het water die snelheid kwijt. Vanwege dat je minder wrijving hebt vanwege die vleugel onder water. Ja. Ten opzichte van het boord op het oppervlak. Mm-hmm. Dus kan je niet meer die wind hebben. Ja. Ja, dan heb je meer gewicht nodig.
1: Ja. Dus,
0: dat is toch toekomst?
2: Heb je ook natuurkunde gegeven? Of,
0: Ja. Ja, vervelende schoolmeester. Nee, dat soort
2: dingen. Ja, heel goed. En wat heb je dan het meeste nodig? Techniek of kracht of tactiek? Wat is als je wedstrijden gaat doen?
1: Ja, echt een som
2: combinatie
1: van alles.
2: Van die dingen, ja.
1: Ja, want uiteindelijk, je doet het met zoveel man tegelijkertijd. En op een gegeven moment gaat iedereen de details zoeken. En op een gegeven moment wordt alles wel een beetje uitgekoud.
0: En het lezen van de wind, het lezen van het water. Hoe belangrijk is dat?
1: Ja, het is toch wel vrij
0: belangrijk. Red je dat?
1: Het is toch vrij belangrijk. Je kan de snelste zijn, maar als je de verkeerde kant op gaat, ja, dan kan je wel de snelste zijn, maar dan win je niet.
0: Nee.
1: Dus het is wel heel belangrijk en het is wel zeilen in het algemeen is wel een ervaringssport. Het kost wel tijd om het goed te leren. Want ja, uiteindelijk weersomstandigheden zoals golven, wind, stroming. Ja, het is toch best wel lastig te lezen. Ja,
2: moet je echt in de vingers krijgen.
1: Ja, moet je echt begrijpen en ook een beetje voelen. Op een gegeven moment ga je dat een beetje voelen.
0: Ja. En je vertelde net in het begin dan nog, toen nog surfen was daar in Ter Aar. Mm. En s'avonds barbecue, dingetje erbij. Ik denk dat ook veel mensen hebben ook een bepaald beeld bij die surf dudes, om het zo maar te noemen, toch? Klopt dat? Is dat terecht? Is het zo'n wereldje?
2: Een beetje een lifestyle surfen. Yeah.
1: Ja, ik zou niet per se zo zeggen hoor. Ik denk.
0: Is daar dan een verschil tussen mensen die het als topsport beoefenen en mensen die het wel goed kunnen, maar nog steeds recreant?
1: Ja, er zit denk ik wel verschil tussen. Maar ook in de topsport heb je ook. Ja, je hebt sommige mensen die nemen het bloed serieus. En sommige mensen die zijn toch wel wat meer. Ja, zoals echt een surf doet, wat rustiger aan. Dus je hebt een beetje je types daarin. Maar ja, je hebt ze wel.
0: Het bestaat nog steeds.
1: Het bestaat nog steeds.
0: Ja, ik kan me dat herinneren van Zandvoort, dat is het WK. Maar dat was dan nog met die Robbie Nash en dat soort types. Ja, dat zag vooral de lifestyle was dat ook.
2: De blonde lokken wapperen daar. Hè. Nou, we hebben onze intro gehad in de wereld van het surfen. We gaan straks horen hoe je het op het EK hebt gedaan, waar je nu naartoe aan het werken bent en hoe het met de prestatiesport gaat. Na de volgende plaat. Oh!

0: is het niet alleen maar fun en relax volgens mij.
1: Het wordt spannend. Spannende periode tegemoet. De Olympische kwalificatie intern gaat binnenkort al beginnen. Want voor zeilen hebben we een relatief bijzondere regel. Mag maar één iemand gaan per land. Dus één man en één vrouw in dienst die zich kwalificeert. Maar ja, we zijn met 5 Nederlandse gasten. Dus we hebben wel een strijd voor de boeg. En we mogen tweede week van september mogen we los op het wereldkampioenschap. En dat is de eerste van 3 wedstrijden. En wie het best doet over 3 wedstrijden, die mag Nederland vertegenwoordigen op de Olympische Spelen.
2: De concurrentie is volgens mij hoog, want ik neem aan dat die nog doorgaat. Onze medaillewinnaar Luc van Opzeeland, die brons heeft gewonnen op de laatste Spelen.
1: Ja.
2: Daar zit je mee in het team.
1: Ja, ja dat is, daar zit ik mee in het team. En dat is een hele goede tegenstander. En dan hebben we nog Kieran Badloe. Die heeft ook nog een gouden medaille op zak in de vorige klasse. Dus goede tegenstand.
2: Leer je dan ook veel van elkaar in zo'n team? Of ben je vooral concurrenten?
1: Je leert wel veel met elkaar in het team. Maar je merkt wel dat de Olympische Spelen komen dichtbij.
2: Ja.
1: Dus er komt wel langzaam een beetje spanning op.
0: Ja. Hoe is de sfeer dan onderling? Hoe moeten we ons dat voorstellen? Ik denk aan dat voetballen waar we natuurlijk met z'n allen nu middenin zitten. Het WK, daar zijn ook jongens de afgelopen periode afgevallen die mee hadden gedacht te gaan of gehoopt hadden. Ja, dat gaat over andere aantallen. En daar zitten we misschien op een andere manier druk op. Maar hier zit je met z'n 5. We zien elkaar, we staan hier nu ook met 5 man. Je ziet elkaar recht in de ogen. Ja. En je hebt maar één doel. Het is allemaal leuk en aardig dat ze er zijn. Maar jij wil naar die spelen, toch?
1: Mm-hmm.
0: Ja, hoe is dat?
1: Nou, ik denk in principe wel een beetje hoe je het voor kan stellen. Het zijn 5 gasten die allemaal dolgraag willen gaan. En zorg maar dat jij er gaat staan.
2: Ja. Ja. Nu ben je ook net terug van het EK. Dat vond in mei plaats in Portugal. Je ging erheen met een duidelijk doel, een podiumplek.
1: Ja.
2: Nou, vertel maar hoe is het gegaan.
1: Ja, helaas niet gelukt. Maar er gingen heel veel dingen goed. Een paar dingetjes nog niet. Dus ik heb het goed geëvalueerd en ik weet aan welke punt ik moet werken. En
2: waar zit dat dan in?
1: Ja, voor mij de start. Dus in principe, als je kijkt naar een hardlooprace. Ik kan heel hard hardlopen, maar ik start 5 seconden later dan iedereen. Nou, zo is het nu een beetje nu nog met de wedstrijden. Ik haal heel veel mensen in. Maar ik start net achteraan en het is. Je maakt het wel
2: iets
1: wel.
2: Verder naar voren starten en dan hoef je die inhaalraces wat korter dan. Of tenminste, je hoeft er minder in te halen.
1: Ja, ja dus ik maak het nog een beetje lastig voor mezelf. Ja. Maar de potentie zit er. Dus nog even.
0: Is dat dan uit veiligheid, zeg maar, dat je niet te vroeg gestart wil zijn? Want ik denk dat je dan helemaal klaar bent, toch?
1: Nou ja, dat komt er wel bij kijken. Maar het is denk ik, het is een som van factoren bij elkaar. Want ja, uiteindelijk, je komt met 50 km per uur op zo'n startlijn aan. Ja. En je moet op nul met volle snelheid eroverheen.
0: Ja,
1: dat
0: is natuurlijk essentieel. Wil je meteen, ja.
1: Ja, te vroeg is te vroeg, te laat is te laat.
0: Ja, precies. Je kan maar op één keer op tijd zijn, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is logisch.
2: En hoe groot of klein zijn die verschillen? Wat voor afstand is het? Laten we daarmee beginnen. Dus hoe ver moet je?
1: De hele baan.
2: Ja?
1: Dat verschilt. We hebben voor harde wind hebben we een baan. Dat is een race van 20 minuten. En dan doe je dan 4 van op een dag. Maar je hebt ook met weinig wind doe je een kleine baan. Die is maar 5 minuten.
2: Ja.
1: Dus hoe kleiner de baan, hoe lastiger het is om.
2: Precies, want je hebt minder tijd om eventueel te corrigeren om mensen in te halen. Maar de wind is ook minder hard. Maar hoe zijn de verschillen enorm? Of is het altijd bijna fotofinish-achtig?
1: Er zijn wel verschillen. Een beetje tussen de fotofinish in en tussen de grote verschillen. Ja. Het loopt uiteindelijk wel wat meters uit elkaar. Omdat het toch. Ja, we gaan best hard. En we gaan over hele grote afstanden. Dus ja, je ziet ook dat er af en toe wel wat meters ontstaan. Maar voor hoe groot het is, zitten we nog behoorlijk dicht bij elkaar.
2: Het is wel echt in meters. Het is niet tientallen tot honderden meters. Hè?
1: Nee, het kan echt wel fotofinish soms zijn.
2: Ja. Dan ben je daar bezig met die wedstrijd.
1: Ja.
2: Je wilt dat halen. Waar zit nou net dat kleine verschil als je dus los van die start? Kun je elkaar bijvoorbeeld de wind uit de zeilen halen hierbij?
1: Ja.
2: Zijn dat dingen waar je op moet letten? Dat er een aankomt dat je denkt, potverdikkie, die gaat voor mijn wind langs.
1: Dat is zeker een grote factor om in rekening te houden. Want als iemand voor je vaart, dan kan hij inderdaad letterlijk de wind uit je zeilen nemen. Nou, dan ga je niet zo hard.
0: Nee.
1: Dus dat is.

0: een van de onderdelen waar je rekening mee moet houden.
1: En daar kun je zelf ook op koers om een ander de winter te zeilen.
0: Ja,
1: dat is het spel.
0: Ja, dat is het spel wat je met elkaar speelt. Van ja, iemand probeert mij de wind uit de zijde te nemen. Maar ja, ik probeer het ook bij iemand anders. Want ja, ik wil graag winnen.
1: Ja.
2: Wat is want ik heb ook even snel wat foto's opgezocht. Want het was me al eerder opgevallen. Ik heb het idee dat het boord voor de foiler relatief best groot is. Groter dan, zeg maar, waar je in het verleden die hele snelle gasten op zou gaan bij het gewone windsurfen. Wat is daar de gedachte achter? Is dat verplicht? Is dat een... Nou, zit daar ook een technisch aspect in waardoor dat zo is?
0: Nou, ze hebben hem eigenlijk zo groot mogelijk gemaakt, omdat je zo snel mogelijk uit het water moet zijn.
2: Nou, dus je hebt veel drijfvermogen nodig.
0: Als je omhoog bent, dan als je eenmaal vliegt, dan maakt het niet meer zoveel uit.
2: Nee.
0: Dus dat is de voornamelijkste reden.
2: Ja, dus die deur waar ik ooit op gestaan heb, van Tenkate 36, 100 jaar geleden. Zo breed als de tafel ongeveer, dan kon je er niet zo makkelijk afvallen. Zeker in mijn geval. Ja. Dat maakt nu dus niet, want dat dacht ik, ik zie dat. Ik denk, daar ben ik om uitgelachen eind jaren 80.
0: Ja, het is
2: op je eerste boordje.
0: Nu weer helemaal hip. Maar het is in principe allemaal one design klasse. Dus het materiaal is voor iedereen hetzelfde. Dus we krijgen, iedereen heeft hetzelfde grote zelf, hetzelfde grote board. Dus het komt echt op de atleet aan die het spel het best speelt en de techniek het beste heeft.
2: Hoeveel uur in de week ben je aan het trainen? En hoe verdeel je dat? Want je staat niet alleen maar op het board, denk ik.
0: Nee, het is best wel een lastige vraag om te beantwoorden. Want het is eigenlijk of heel veel op het water, of heel veel op de kant, fysiek. Op dit moment ben ik een fysiek blok aan het doen. Ben ik voornamelijk heel veel aan het fietsen om een conditietraining op te bouwen. Dus ik zit nu op 16 uur deze week op de fiets. Maar een week vol met windsurfen, dan ga je ook makkelijk richting de 16 à 20 uur op het water. Dus we maken wel wat uurtjes.
2: Ja, precies. Ja. Ja, en een Hollandse vraag. Ja. Kunnen we ervan leven?
0: Als je het goed doet.
2: Ja, als je straks degene bent die naar de Spelen mag.
0: Ja, uiteindelijk, topsport is... Je moet presteren en daar komen dan bepaalde... voordelen bij kijken.
2: Ja.
0: En dat zijn wel de voordelen die erbij komen kijken ook.
2: Ja, nu ook. Je hebt het shirt aan van de bond, denk ik, als ik het zo inschat. Dat is ook duidelijk dat daar bedrijven zijn die jullie daarin steunen. Maar kun je financieel onafhankelijk surfen? Of moet er ook nog een beetje gestudeerd worden? Of iets in die trant?
0: Ja, ik studeer. Ik studeer werktuigbouwkunde in Delft. Maar dat doe ik vertraagd. Ik ben, denk ik, 70-80% van het jaar in het buitenland.
2: Ja.
0: Dus het is af en toe wel een beetje ingewikkeld. Maar zolang ik hem haal, dan dat is mijn doel.
2: Ja, dezelfde bedoeling om te blijven doen.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nu word je ook ondersteund door Team PIM. Dat is het talententeam in Haarlem. Met oud-topsporters zoals Floris Jan Bovenlander en Yvonne van Gennep. Die ondersteunen Haarlemse talenten. Waar bestaat die ondersteuning voor jou uit?
0: Nou, die ondersteuning voor mij bestaat natuurlijk uit een paar atleten die het vroeger bijzonder goed hebben gedaan. Ze weten wel het een en ander van topsport. En natuurlijk een hele motiverende omgeving vol met mensen, vol met passie en jongere sporters. Dat is heel leuk om daar een onderdeel van te zijn. Het begint een beetje te voelen als een familie. En je wordt ook nog financieel ondersteund, wat natuurlijk erg helpt. Want ja, topsport is gewoon niet goedkoop.
2: Ja.
0: Ik heb een doel voor ogen. En dit helpt me ook weer een stapje verder te zetten naar mijn doel.
1: Ja. Nu hebben we hier regelmatig talent in de studio. Uit Team PIM, maar ook anderen. Die zijn meestal, de jongsten zijn een jaar of 13. Ze zijn vaak 16, 17, 18. Jij bent 23, al 23. Is dat jong in Windfoyland?
0: Ik denk... Ja, een beetje in het midden. Er zijn wel echt wat veteranen richting de 30. Ja. En er zijn ook wel wat jongere gasten van 19. Dus ik zit een beetje in het midden. Maar ja, ieder een beetje op zijn eigen groeiniveau. Sommige pieken wat eerder, sommige pieken wat later. Dat is...
1: ja, maar je kan tot ergens rondom de 30 echt op topniveau dit blijven doen. Of er zijn mensen die dat doen.
0: Ja, er zijn mensen die dat doen. Ja. Ongetwijfeld, als je het echt heel graag wil, kan het zo en zo, denk ik, voor langer. Ik vond het zo en zo wel mooi wat je op de Winter Olympische Spelen zag. Het waren, je kan ook, ja, het hoeft niet per se te betekenen als je 30 bent dat je fysiek afgeschreven bent.
1: Je denkt aan Jorrit Bergsma bijvoorbeeld.
0: Ja, en zeker. Het is zo'n ervaringsklas, wat ik eerder heb gezegd. Bijvoorbeeld, je ziet nu Marit Bouwmeester.
2: Ja. Ja.
0: Die heeft een mooie scorelijst te pakken.
2: Absoluut. Ja. Nee, dat telt allemaal mee natuurlijk.
1: Ja. Ja. Je zei al, het WK komt eraan in september. Je noemt net, ik weet wat mijn doel is. Mm-hmm. Wat is je doel?
0: Ja, podium.
1: Podium, WK.
0: Podium, dat is, dat is een goede eerste klap voor de kwalificatie richting de Olympische Spelen.
1: Eerst het WK, dan de Olympische Spelen.
0: Ja.
1: Ja. Als dat nou gaat lukken.
2: Ja, we gaan natuurlijk gewoon volgen. We zitten er achteraan, bovenop. Dat doen we altijd met de mensen van Team Pim. Ben jij er dus ook een van? En je hebt het hier gezegd. Dus aan stand verplicht zou ik bijna willen zeggen.
0: Ja, nu nog waarmaken.
2: Zo is het. Hey, dankjewel voor je komst en heel veel succes.
0: Dankjewel.

0: Zes minuten over 19:30 op Haarlem 105 met Sport in Haarlem. En wie kent niet de iconische metershoge bowlingpin langs de westelijke randweg bij de Orionweg. In 1996 opende daar Haarlem Bowling haar deuren. En dat werd in de jaren 80 Klaus Partyhouse. En weer later Bison Bowling. Vorige maand verhuisde de bowlingbaan een paar honderd meter verderop. Op toch wel de sportboulevard van Haarlem. En kreeg het in die gelegenheid ook een nieuwe naam. Marty's Bars en Bowling. Bij ons in de studio zijn de eigenaren Marco Nedersticht en Bart Immer. Heren, goedenavond. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Johan, hoe vaak heb jij in je leven al gebold daar aan de Orionweg?
2: Nou, ik heel vaak. Ja. Ja, want ik badmintonde en daar ging ik mee stoppen. Toen zeiden mijn ouders, maar je moet wel een sport. Ja. En toen dacht ik, nou zal ik ze krijgen. Ik zeg gewoon, dan ga ik op bowlen. Ja. En mijn ouders zeiden, dat is goed. Ja. Dus toen heb ik een jaar op bowlen gezeten.
0: Ja, ik heb in Haarlem-Noord op school gezeten. En ja, elk schoolpartijtje gingen we daarheen. Maar daar gaan we het niet over hebben. Want Johan, we hebben twee bijzondere gasten.
2: Ja, absoluut. Een kleine correctie. In de Schouwigheid zei je 1996. Maar het was in de Summer of 69. Ja. Het was in 1969 zelfs al. Zo lang staat het er al. Marco en Bart, van harte welkom. Ja, jullie hebben in mei de laatste ronde gehad van wat toen nog de Bison Bowling heette. Nou kom ik daar langs als ik naar zo'n zaalvoetbal fiets. En het was volgens mij elke vrijdagavond dikke feest, hè?
3: Ja, we hebben echt enorm genoten van die laatste ronde. Het was echt ontzettend genieten om daar tussen te staan. En we hebben nog een laatste feestje gehad, wat niet openbaar was, allemaal voor genodigden. Op 2 mei was dat, hè?
4: Ja, zaterdag.
3: Ja, het was echt fantastisch.
2: En wie kwamen er dan? Personeel? Of?
3: Ja, vrienden, familie, leveranciers,
4: omwonenden,
3: van alles en nog wat. Het was echt ontzettend leuk.
2: Het dak eraf.
3: Ja, zeker.
2: Ja. En bij die laatste ronde, wat voor mensen zijn er gekomen? Zijn dat mensen die uit een soort nostalgisch gevoel nog een keer kwamen? Zijn dat veel jongeren die gewoon komen feesten?
4: Ja, zoals eigenlijk elke avond bij ons is het een gemêleerd gezelschap. Echt van iedereen, van de overbuurman die komt. Maar uit alle hoeken en gaten komen ze dan naar toen nog Bison. Dus het waren inderdaad veel jonge lui ook op die vrijdagavonden. Maar ook wel vanuit nostalgische gevoelens nog een keertje die kant op. We hebben die avond natuurlijk zelf ook veel meegemaakt, veel geweest. En dan sloegen ze op de schouder van ja, waarom gaat het nou weg? Hè? Waarom stop je nou? Dat is letterlijk de woorden. Dit is nostalgie, dit mag niet weg. Ja, en dan was het aan ons om weer uit te leggen dat het toch echt tijd was voor verandering. Dat het pand op was, et cetera, et cetera. Ja. Maar die laatste ronde, daar hebben we echt wel... We hebben er ook heel bewust voor gekozen. Hè, voordat we zover, voordat het zo was. Natuurlijk voorbereiding gehad. Dachten we, ja, hoe gaan we dat nou aanvliegen? Die laatste periode. Het is inderdaad wat je zegt, een icoon. Hè, en... Ja, we gaan het gewoon doen. Het is een ongekend programma geweest voor Bison toen. Met line-ups die wat Bison betreft natuurlijk echt wel uniek waren. Het deed ons ook weer een beetje denken aan de Klaus-tijd. Hè? Die link die was er ook wel. Dat was ook veel feestenpartijen. En dachten, ja, we gaan er wel uit met een bang. En ik denk dat wel redelijk gelukt is.
2: Ja, want onder meer in de tijd van Klaus Partyhouse zijn er grote feesten geweest. Ondernemersverkiezingen. Ik zag reclames met kamelen die door de stad trokken en alles. Ja. Komen veel van dat soort verhalen ook los zo aan het eind bij mensen die dat komen vertellen? En misschien jullie nog die nieuwe dingen vertellen?
3: Ja, we hebben ook heel leuk nog een avond gehad voor oud-medewerkers. En daar kwamen ontzettend veel van dit soort verhalen kwamen daar weer voorbij. De heren van Klaus waren er ook allebei. Met hun kinderen ook, grotendeels allemaal erbij. Ja, en daar kwamen al die verhalen natuurlijk weer even voorbij. Er zijn ook nog steeds mensen die bowlen bij de bowlingvereniging, die als tiener bij ons gewerkt hebben. Ja, die stonden er ook allemaal. En een aantal iconen als Kitty van Gilst, en die ontzettend lang bij ons gewerkt heeft.
2: Ja.
3: Ja, heel erg leuk om al die mensen weer te spreken en om al die verhalen weer even te horen.
2: Ja, zijn er nog kleurrijke voorvallen aan jullie verteld dat je denkt, nou, dat verraste ons ook, die kenden we nog niet? Hoeft niet per se over Kitty te gaan. Kitty is een vriendin van de show, maar misschien een andere keer, nou, die had ik nog nooit gehoord.
3: Nee, eigenlijk niet, denk ik.
4: Ik denk dat er heel veel verhalen wel de ronde zijn gegaan,
2: maar
4: dat ze niet helemaal onbekend waren.
2: Ja, precies. Hebben jullie zelf ooit een partijtje gevierd nog in de Klaus-tijd?
4: Ja, wie niet? Nee, de Klaus-tijd. Dat is wel...
3: Ik ben er wel eens geweest met familie in die tijd, in de jaren 90. Maar niet heel erg meer bewust meegemaakt. Dat was ik ook nog heel klein.
2: Ja. En wanneer komt het voor jullie, laat ik maar zeggen, zakelijk in beeld? Dus wat is het moment dat jullie daar binnenkomen?
3: Ja, voor mij echt al heel lang geleden. Ja. Ik ben er al in 1998 komen werken. In de keuken. Eerst in de spoelkeuken een paar maanden, daarna in de keuken. En dat is langzaam zo doorgegroeid.
2: Ja, uit de hand gelopen.
3: Een klein beetje uit de hand gelopen. Een maandje, ja.
2: En voor jou, Marco?
4: Voor mijn naam studie. Vanuit de studie ergens gaan solliciteren. Ik had veel met sport, dus ik zit hier op zich vanavond wel lekker op mijn plek. En ik heb bij allerlei soorten dingen gesolliciteerd. En uiteindelijk dacht ik, hey, bowlen, dat is ook een sport. Hè? Dus, en dat heeft met spel te maken. Veel kinderen op bezoek, dat vind ik ook altijd leuk. Dus dat trok me aan richting Bison. Toen was het dus al Bison. 2009.
2: Ja. Ja.
0: Als ik dan kijk naar die plek, want iedereen kent die plek. Er is zoveel veranderd, ook aan de hele westelijke randweg. Een iconische plek. Waarom deze verhuizing?
3: Nou ja, wij zijn ooit in 1995, denk ik. Of nee, wanneer was dat nou? Dat we begonnen zijn met het renovatieplan.
4: Dat is heel lang geleden.
3: Ja. Toen dachten wij van het wordt wel tijd voor een kleine upgrade. Want het werd allemaal toch wel wat stoffig en oud en vies enzovoort. Dus er is een prachtig plan gemaakt door een architect hoe het er ook uit zou kunnen zien. En daar stonden we allemaal wel achter. En toen zijn we eens onderzoek gaan doen naar de staat van het pand en wat er eigenlijk moest gebeuren om dat voor elkaar te krijgen. En toen bleek eigenlijk dat 2/3 van het pand constructief zo slecht is dat je het beter kan afbreken.
0: In plaats van renoveren.
3: Okay. En dat zou ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen. Dat betekent dat je dus 1,5 jaar dicht bent. Ja, en dat was zo'n enorme financiële tegenslag eigenlijk die we toen voor ons kies kregen. Dat we met elkaar naar elkaar gekeken hebben van ja, dit moeten we niet gaan doen. Want 1,5 jaar dicht en dan verlies je je hele klandizie. We hebben best wel een behoorlijke club personeel rondlopen. Dat wordt te uitdagend. Dus er zat eigenlijk niets anders op dan op zoek te gaan naar een andere plek. Om te kijken of we daar iets nieuws neer kunnen gaan zetten. Ja, en dan dit verkopen. Nou, dat verkopen dat ging verrassend snel eigenlijk. Nieuwe plekje zoeken was wat taaier. Gelukkig uiteindelijk wel gelukt. Maar ja, er zaten nog wat dingetjes met corona of zo tussen. En ja, dat zat allemaal niet heel erg mee.
2: Verkoop onder de voorwaarden. We blijven er zitten tot we nieuwe plekken hebben, neem ik aan.
3: Ja, die voorwaarden waren er. Maar die hebben we wel een keer of 5, 6, 7, 8 moeten uitstellen. En kunnen uitstellen, gelukkig ook.
0: Ja. Wat gaat er op die plek komen voor die Haarlemmers die niet anders weten dat daar een bowlingcentrum was? Wat gaat daar komen?
3: Er was eerst sprake van dat daar een supermarkt zou komen, want het is gekocht door Hoorne Vastgoed. Ja. Dat is de vastgoedmaatschappij van de Vomar. Maar uiteindelijk blijkt het toch niet zo'n goede plek te zijn voor een supermarkt en de buurt wil het niet. Het komt qua verkeer niet uit, dus er komen daar gewoon woningen met wat andere functies nog in de plint. Er zal wel een huisartsenpraktijk in een koffiezaakje komen. Maar verder wordt het gewoon woningen.
0: Okay. Voor de mensen die het niet weten waar jullie heen gaan, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Wat er is gebeurd in de afgelopen tijd, wanneer alles echt klaar is. En het wordt daar heel druk op dat plekje, weet ik uit Betrouwbare Bron. Gaan we het zo dadelijk over hebben. Brian Adams. Met natuurlijk de Summer of... 69
2: zou ik aan zeggen. Ja.
0: Ik denk dat we die moeten instarten. Ja, want als je dan dat iconische hebt van 1996, dan is dat natuurlijk hier bij Haarlem 105.

0: Bryan Adams met The Summer of 69. Dat was inderdaad 1969. Toen opende de Haarlemse Bowling haar deur aan de Orionweg. En nu dus naar een nieuwe locatie bij ons nog steeds te gast. Marco en Bart, eigenaren van wat nu heet Marty's Bars en Bowling. Mannen, de Orionweg is niet meer. Waar komt het nieuwe, mooie, prachtige bowlingcenter?
1: Ja. Ja, wij zitten dus aan het badmintonpad, nummer 5.
0: Ja.
1: Slechts 1200 meter verderop. Lekker te bereiken. Nog steeds aan de randweg. Dus ook weer die herkenbaarheid van Bison nemen we alweer mee. Dus op dat plekje naast het Spaarne College, de nieuwe badmintonhal. We zitten eigenlijk op de plek van de oude badmintonhal.
0: Ja.
1: Van de Duinwijkhal.
0: Ja. Die nieuwe plek, was dat lang zoeken? In overleg met gemeente en dat soort dingen. Hoe is dat traject gegaan?
1: Ja. Daar kunnen we alleen al een uur over praten.
0: Ja.
1: Maar dat heeft al heel lang geduurd. Ja. Voordat Bart en ik eigenaar waren, waren er twee eigenaren voor ons. Bas en Sander. En die hebben dat hele traject ook doorlopen. Heel lang gezocht.
0: Ja.
1: Van Velzenbroek tot Waarderpolder tot...
0: Maar jullie wilden misschien wel eigenlijk wel aan de... ik noem het al de traditionele sportboulevard zitten.
1: Ja.
0: Met het honkbal, de schaatsbaan, de sporthal, de badmintonhal, de squash en dat soort dingen. Dat was wel een wens ook?
1: Zeker. Nou, wat dat betreft is dit het perfecte plekje.
0: Ja.
1: Omdat we en gewoon in de buurt blijven. In het noorden van Haarlem. En mensen weten ons straks moeiteloos te vinden. De bowlingpin waar je het over had, die langs nu nog bij Bison, het pand dat dan staat. Die moet ook een keer mee. Dus die krijgt ook een mooi nieuw plekje.
0: Wat
1: ook
0: gek.
1: Weer herkenbaarheid. Dus dat moet het wel weer worden. Het moet duidelijk zijn al.
0: Ja.
2: Nu hebben jullie zowel afscheid genomen van de oude locatie, maar ondertussen ook een nieuwe locatie opbouwen. Dat is aanpoten geweest.
1: En nog steeds.
3: Hè? Het is nog steeds behoorlijk doorwerken.
2: Ja.
3: Want er is ook nog een heleboel helaas niet klaar. We hadden gehoopt dat je natuurlijk open gaat en dat alles meteen helemaal fantastisch af en helemaal afgerond is. Maar de spreekwoordelijke plintjes moeten er nog wel op. En er moeten nog wat lampen opgehangen worden en dat soort dingen.
2: Ja.
3: Dus het is nog steeds heel hard werken met z'n allen. En ondertussen zijn we al open, dus dat maakt het ook niet makkelijker.
2: Ja.
3: Maar uiteindelijk komen we er wel en het wordt echt prachtig. We zijn er heel erg trots op.
2: Ja. Merk je dat als bezoeker nu of zijn het vooral dingen die jullie zien?
3: Nou, wij merken wel dat er nog mensen ook wel wat commentaar hebben op hoe het er nu uitziet. Want bijvoorbeeld in het restaurant, ja, er is gewoon nog niet al het meubilair is er. Nog niet al het maatwerkspul is er, helaas. Wat tegenslagen gehad. Maar goed, het ziet er wel al heel gaaf uit. Het wordt alleen nog maar gaver.
2: Ja. Zijn er nog spullen meegegaan vanaf de oude locatie? Banen, pins, machines of is alles nieuw?
3: Nou, de bowlingbanen en de machines en dat soort dingen zijn allemaal nieuw. Ook eigenlijk alle apparatuur en dat soort dingen is... Alles is nieuw. We hebben wel wat dingen meegenomen. Wat van die hele mooie ronde tafels waar iedereen gezellig biertjes aan zat te drinken. En dat soort dingen. En we hebben ook echt al wat decoratie. We hebben nog een mooie oude Engelse telefooncel.
0: Die herinner ik ook nog. Ja.
1: Niet te tillen.
2: En de oude locatie had een beetje, nou laat ik het een beetje zeggen, een soort saloon-uitstraling. Wat heeft de nieuwe plek? Waar hebben jullie voor gekozen?
3: Nou, wij hebben ervoor gekozen om wel weer een warme en gezellige uitstraling te hebben. Maar
2: hout.
3: Dat hebben we even achter ons gelaten.
2: Oké, ja.
3: Dat is ook wel een bewuste keuze, hoor. Want daar was ook wel weer veel commentaar op. En het is ook, ja, je kan zoiets niet gaan kopiëren. Dat wordt dan een hele slechte kopie als je zoiets nieuws gaat maken. Dus we vonden ook wel dat er echt wat verfrissends in moest komen. We hebben een goede interieurarchitect gevonden die daar echt fantastisch mooie renders van gemaakt heeft. En je ziet nu langzaam dat dat ook allemaal echt zo wordt.
2: Ja.
3: En dat is wel echt heel gaaf. Maar ik zou zeggen, kom vooral een keer kijken. Dan zie je hoe mooi het wordt.
2: Nou ja, heel graag. Ik wou zeggen, er zou nog een toernooi zijn zelfs. Maar dat werd uitgesteld. De Dutch Junior. Dat was een toernooi waar we met Sport en Adem zeker bij geweest waren. Maar dat houden jullie dan ook van ons te goed.
0: Ja. Even voor de luisteraars, we hebben het steeds over bowlen. Maar wat kun je allemaal nog meer? Want er zijn ook wat dingen anders. Heb ik ergens gelezen ten opzichte van de Orionweg?
1: Hey, klopt, we zijn niet alleen maar bowlen. En daarom hebben we bijvoorbeeld ook de naam. Hè? Dat is ook weer een wijziging. Waarom geen Bison meer? Want het is toch inderdaad een bekende naam. Je laat alles achter je. Maar Bison was, en dat sluiten we af. Het is oud en versleten. Het was ook, wat Bart net heeft uitgelegd, gewoon het pand was op.
0: Mm-hmm.
1: En we zijn dus niet alleen bowlen, want we hebben er tegenwoordig Prison Island bij. Ander spelconcept. Super leuk om te doen met je kinderen, volwassenen, bedrijfsuitjes. Echt voor iedereen van 8 tot 88. Noem het maar op. Dus alleen de naam Bison Bowling Koning paste er al niet bij. En naast Bolen, Prison Island, hebben we een karaoke-ruimte. Die vanaf 9:00 PM vrij toegankelijk is.
2: Dan kom ik voor september al.
1: Ja, precies.
4: En wat is Prison Island?
1: Ja, Prison Island is een spelconcept uit Scandinavië. En het bestaat uit een cellencomplex. 28 kamers. Wij hebben er 28. En 28 challenge rooms noemen. Die hoeft niet te ontsnappen. Het zijn geen escape rooms. Je speelt een spel. Je krijgt een tag mee. Gaat het cellencomplex in. Bepaalt zelf welke kamer je gaat spelen. En in elke kamer is het onderdeel van het spel om onder andere uit te vinden wat je moet gaan doen. Bij het een is het duidelijk. Dan zie je een basketbal liggen en een groen verlichte basket. Dan moet je inrollen. Ja. En bij de andere is kruip door, sluip door, behendigheid. Samenspel is het eigenlijk altijd. Je speelt een uur of anderhalf voor punten. Veel plezier. En het uur vliegt echt voorbij. En daarna kom je eruit en kun je in onze gezellige ruimte, waar Bart net over gezegd heeft, van ja, er is niet veel hout, maar er staan natuurlijk wel de oude houten tafels en de krukken, et cetera. Maar ja, het is wel echt wel van deze tijd.
0: We hebben het over Bolen, we hebben het over Prison. Maar in mijn herinnering, als we het over Klaus en Bison hebben, kon je er altijd erg lekker eten.
1: Ja,
2: Bolle
1: exact.
2: Jaap.
0: Hoe is,
2: ja,
0: Bolle Jaap, dat is wel heel lang geleden. Hoe is dat teruggekomen in jullie concept, het eten?
1: Nou, wij hebben het concept dat we hadden, het tafelgrillen, meegenomen. Okay. Omdat wij dat vinden passen bij Bolen. Het is eigenlijk 1-op-1. Als je gaat bolen, ga je steengrillen. Nou, dat hebben we. Maar dan in een supergroot, mooi nieuw buffet. Maar we doen nog steeds de voorgerechtjes, de hoofdgerechtjes. Zelf tafelgrillen, salades. Maar we voegen ook daar wat toe. Niet alleen een kinderbuffet, wat er nu standaard in zit. Voorheen hadden we dat alleen met Pasen en met Kerst. Nu doen we dat eigenlijk elke dag met de kindertjes. En ook warme gerechten serveren we er nu bij. Dat hadden we niet op die oude locatie. Maar nu hebben we die ruimte wel. De keuken is ook deels open. Dus er wordt aan het buffet gegrild en gepresenteerd.
0: Ja.
1: Ja.
2: Bowlen als sport vindt er ook plaats. Want er is ook een bowlingvereniging actief, meen ik.
3: Zeker. Een van de grootste van Nederland. En er is een tijdje geleden is de bowlingvereniging in Heilo, die is gestopt omdat die bowling ophield te bestaan. Er zijn weer een heleboel leden bij ons bijgekomen vanuit Heilo. Dus er wordt op maandag, woensdag en donderdag wordt er een heel fanatiek competitie gegooid. Die mensen hebben het volgens mij allemaal erg naar hun zin weer op een nieuwe locatie. We hebben een hoop positieve verhalen gehoord, ook over de omstandigheden. De sportomstandigheden zijn goed. Ze zijn hartstikke blij.
1: Er moet natuurlijk nog een hoop afgesteld worden, want die kritiek is er natuurlijk ook.
2: Dit zijn mensen die er dichtbij, die kunnen je het beste de feedback geven. Gooien jullie zelf nog wel eens een balletje?
3: Nou, eigenlijk bijna nooit.
0: De eerste bal straks bij de opening.
2: Komt er een officiële opening of hebben we die al gehad?
3: Nee, die komt er zeker. Maar omdat we dus wat vertraging hadden met vooral het interieurbouw, kiezen we ervoor om dat eventjes uit te stellen tot het echt af is. En we kunnen laten zien hoe mooi het geworden is.
0: Ja.
3: Want nu zou het een beetje half zijn. En we willen het wel gewoon weer, net als met die laatste ronde, willen we er wel weer gewoon echt een mooi feestje van maken. Ja. Maar dan moet het wel ook echt af zijn.
1: Ja. Want een van onze restaurants is nu bijvoorbeeld pas in de afbouw. De rest, de benedenverdieping en dat restaurant is wel gewoon af. Hè? Dus niet dat het nu nog, dat is af. Alleen het wordt nog steeds beter ingericht. Decoratie, noem het maar op.
0: Maar jullie zitten nu vooral met je hoofd aan de plinten, zeg ik even tussen haakjes. Maar hebben jullie ook nog andere toekomstplannen, wensen, ambities?
3: Nou, we hebben nog de mogelijkheid om dat Prison Island een keer uit te breiden. We mogen nog een deel van het pand, mogen we nog een verdieping boven opbouwen. En dan kunnen we nog meer variatie aanbrengen in al die spellen die er zijn. Want er zijn ruim 60 verschillende spellen bij Prison Island in het assortiment. Dat lijkt ons heel leuk om dat uiteindelijk nog een keer toe te voegen.
0: Dus het pand is eigenlijk zo gebouwd dat er altijd een toekomstig nieuwe plan gemaakt kan worden voor onder andere dit.
3: Zeker.
1: Nou, en wat daar dan weer het bijkomend voordeel van is dat we dan groepen, onze bowlingbanen met 16 banen kun je 100 man tegelijk laten bowlen. Mm-hmm. En in Prison Island kunnen we 80 tegelijk. En als je wat extra cellen hebt kun je 2 keer 100. Dus dan kun je groepen van 300 man in een mooi cirkeltje laten rondgaan. En dat kan nu ook, alleen dan liever tot 240, 3 keer 80. Ja. Dus dat past ook al goed.
2: Ja. Nou, hou ons op de hoogte van wanneer de opening is, zou ik zeggen. Als het even kan, proberen we erbij te zijn. En ik zie een heel leuk uitje aankomen met ons team van Arnhem 105. Einde dit jaar, Alex. Zag je daarvan?
0: Dat vind ik een fantastisch idee. Mannen, dank jullie wel voor jullie komst en jullie mooie verhaal. Succes, ja, tussen haakjes zeg ik het heel onherbiedig, maar met de plinten. En dat gaat vast met jullie drive die er zijn. Mooie jaren worden. Marco en Bart, eigenaren van Marty's Bars en Bowling. Nu dus gevestigd aan het badmintonpad. Dat is op de rotonde bij de Kleverlaan. Hele mooie toekomst gewenst met jullie nieuwe locatie.
1: Dankjewel.
0: Helemaal goed. Dat waren ze, de twee mannen. We gaan er gauw een keer heen.
2: Lijkt me heel leuk.
0: Oké. Goed, straks na de klok van 8 uur, Johan, dan gaan we nog eventjes door. Want we hebben nog een paar mooie onderwerpen straks aankomen.
2: Wat doen we eigenlijk allemaal nog?
0: Voetbal in Haarlem. Oh, die slotfase.
2: Er zijn een paar clubs nog in afwachting of ze het gaan halen of niet. We hebben wat promotie, we hebben wat lijfsbehoud, we hebben wat degradatie.
0: Dat is... En jij was vorige week in het gemeentehuis Bloemendaal. Yes. Ik zag je daar rondlopen met je microfoon. Oftewel, je ging interview doen met de huldiging van de Bloemendaalse sportkampioenen. De gemeente onder aanvoering van wethouder sport Rob Scholten huldigde daar alle, ja, vooral jeugdkampioenen. Je hebt een mooie reportage gemaakt.
2: Ja, klopt. Ik ben langs geweest. Een paar mensen geïnterviewd. Daar gaan we straks naar luisteren en ook kijken als je op internet zit.
0: Helemaal goed. Straks is voorzitter van Honkbalweek Haarlem, Peter van der Aart, is hier te gast. Want tegenover de toen Bison Bowling zit natuurlijk het Pimmelier Honkbalstadion. Want de Honkbalweek komt eraan. En we hebben natuurlijk nog Sport Actueel en de helden van Haarlem. En ja, we gaan het over voetbal hebben. Iets met het WK, maar we gaan het hebben over een legendarische voetballer uit Haarlem in onze Helden van Haarlem column, oftewel Kik Smit. Graag tot zo na 8 uur.
5: Sport tussen 7 en 9 in Haarlem.
6: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja, uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig, want deze zaterdag is het tijd voor...
7: This Summer Madness.
6: Op het Veerplas Festival, met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 8 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
9: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers... Wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, ja, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
8: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
10: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
8: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien, opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Sport in Haarlem. De talkshow Sport in Haarlem. tussen 7 en 9 op Haarlem 105. Met vanavond...
2: Ja, het voetbalseizoen is bijna afgelopen, maar er wordt er nog play-offs gespeeld. Promotie, degradatie en een paar clubs die nog in onzekerheid zijn. Martijn Prinsen van Voetbal in Haarlem praat ons bij.
0: En wij blikken terug op de huldiging Bloemendaalse sportkampioenen. Johan, jij ging naar het gemeentehuis van Bloemendaal, waar de gemeente de jonge talenten die kampioen werden in het zonnetje zetten.
2: En waar ik zeker ook naartoe wil gaan, dat is de Honkbalweek Haarlem. Heel Haarlem leeft er alweer naartoe. Voorzitter Peter van der Aart komt bij ons in de studio.
0: En tot 9 uur natuurlijk ook sport. Actueel, wat gebeurt er allemaal in Haarlem en omgeving en een beetje erbuiten? En de rubriek Helden van Haarlem met deze maand de voetbalheld. Hoe kan het ook anders met het WK-voetbal in aantocht? Kik Smit.
5: Sport tussen 7 en 9 in Haarlem.

0: Zes minuten over acht op Haarlem 105 met sport in Haarlem. Johan, ben jij wel eens met sport kampioen geworden?
1: Ander onderwerp.
0: Maar over sport gesproken, want afgelopen woensdag organiseerde de gemeente Bloemendaal in het gemeentehuis de huldiging Bloemendaalse sportkampioenen. De kampioenen konden zich aanmelden en iedereen werd daar door de gemeente gehuldigd. En de gemeente gaf ook nog een aantal bijzondere prijzen weg. Johan, jij ging erheen met je microfoon en maakte de volgende reportage.
2: Jerry, we staan voor het gemeentehuis van de gemeente Bloemendaal. Wat gaat hier vanavond gebeuren?
3: Vanavond is hier de huldiging van de Bloemendaalse sportkampioenen jeugd tot en met 18 jaar. En we gaan er een heel groot feest van maken. En we gaan hier de sporters huldigen die dus dit jaar kampioen zijn geworden. Er zijn 4 fantastische prijzen die de sporters krijgen van ons. We hebben de sporttalenten van het jaar. We hebben het sportteam van het jaar. We hebben de sportcoach van het jaar. En we hebben de sporthelden van het jaar.
2: Alle teams worden gehuldigd en de winnaars die krijgen echt, echt een winnaar in de categorie.
3: Dat klopt. Dus inderdaad, alle teams worden gehuldigd.
2: Waarom organiseren jullie dit?
3: Wij organiseren dit omdat we het belangrijk vinden dat alle sporters in het zonnetje worden gezet als ze een goede sportprestatie hebben geleverd. En daarnaast vinden we het gewoon heel erg leuk om zo'n feestelijke avond te doen met de sporters.
4: Welkom bij de huldiging Bloemendaalse sportkampioenen. En dat zijn jullie.
2: Rob Scholten, wethouder sport voor de gemeente Bloemendaal. Waarom doet de gemeente zoiets?
5: De gemeente doet zoiets omdat ze vindt dat bewegen belangrijk is in alle leeftijdsgroepen. En het leuke hier is natuurlijk dat we vooral de jongeren zien bewegen, onze toekomst zien bewegen. Maar ook dat we superveel enthousiaste begeleiders en ouders ook mee zien bewegen. En ook mee enthousiast zien zijn.
2: De prijzen zijn net uitgereikt. Hoe beleeft u zo'n avond?
5: Nou, ik ga er iedere keer toe als een verrassing. Voor mij is het de derde keer dat ik dit nu meemaak. En toch is het iedere keer weer anders. En toch is het iedere keer weer even enthousiast. Ja.
2: Welke sporten springen er nou echt uit op zo'n avond?
5: Nou ja, er zijn natuurlijk in Bloemendaal een paar sporten die heel dominant zijn. Maar dominant betekent niet belangrijker dan anderen. Maar wat we natuurlijk heel veel zien is voetbal en hockey, maar ook tennis. Ja, maar er zijn ook andere sporten. En ik vind ook die combinatie van al die sporten superspannend.
2: De sportheld van het jaar deed 4 verschillende sporten, maar gaat binnenkort nog iets heel bijzonders doen in een sport. Die vertegenwoordigt Bloemendaal namelijk waar?
5: Hier in Haarlem. Ja, bij schaatsen. Ja, en ik vind dat super knap.
6: Jinte van der Putten!
5: En ze is, deze dame heet Jinte. En ik moet eerlijk zeggen, vanavond kreeg ze een enorm applaus. En super verdiend.
2: En heeft u ook nog een zeker hoop dat over pak een beetje 10 jaar... we een van deze kampioenen nog ergens op het hoogste podium terug gaan zien? Of is dat niet per se een doel op de avond?
5: Dat is eigenlijk helemaal niet het doel. En het grappige vind ik persoonlijk niet alleen dat er een prestatie is geleverd, maar vooral ook dat de mensen samen die prestatie vieren. En dat vieren is belangrijker haast nog dan de prestatie zelf.
2: Abel Tamata, je hebt net gesproken voor de jeugdkampioenen van Bloemendaal. Oud-profvoetballer van onder meer PSV, Rode JC en FC Groningen. Waar heb je over verteld aan de kinderen?
7: We hadden het over mentale gezondheid. Het is de week van mentale gezondheid. Het is vandaag natuurlijk een feest, want zij krijgen de huldiging in het gemeentehuis. Maar een belangrijk onderwerp. Ik denk juist ook als je kampioen wordt. Want soms in sport of in het leven heb je ook wat teleurstelling. En het is ook belangrijk dat je weet dat dat kan en dat je daar goed mee om moet gaan.
2: Is dat iets waar je zelf in je carrière ook mee te maken hebt gehad?
7: Zeker. Ik denk elk mens, laat staan elke topsporter die eigenlijk week in week uit probeert te winnen en soms verliest of blessures oploopt of even niet speelt. Dus zeker in topsport is dat gebruikelijk. Ja,
2: nou heb jij in het betaald voetbal gespeeld pak een beet 15 jaar geleden, iets korter geleden begon je daarmee. Ja. Was er toen veel aandacht voor mentale gezondheid?
7: Niet zoals nu. Niet zoals nu. Je had toen wel ook mental coaches rondom het team. Alleen ik denk dat er onderling niet zoveel over werd gesproken. Ik denk dat iedereen nu wat transparanter is. Dat wat normaler is. Dus dat is wel een mooie ontwikkeling. Ja.
2: Als je de jongens en meiden ziet zitten zo in de zaal, brengt dat je nog terug naar je eigen jeugd en je begindagen als voetballer?
7: Jazeker. Ik zie veel lachende ouders. Veel ouders die trots naar hun kinderen kijken. Kampioenen kijken. En ik herinner dat ook In mijn geval, ik was toen nog wel wat jonger dan toen ik eigenlijk in de Eredivisie speelde. Maar ik denk dat dat de mooiste momenten zijn. Nog wel mooier dan wanneer je echt zakelijk sport. Dus dat is prachtig om te zien en geeft mij ook mooie herinneringen aan mijn jeugd.
2: Wat vind je eigenlijk het belangrijkste wat je de jeugd en ook mensen die dit zien en horen mee wil geven vandaag?
7: Plezier. Plezier is het allerbelangrijkste. Sport is een spel, letterlijk. Het is entertainment. En dat moet je nooit vergeten. Daarvoor ben je gaan sporten. Natuurlijk is het ook goed om dingen te willen bereiken, te willen winnen in het geval van sport. Maar vaak is het heel goed om eigenlijk dat perspectief te houden. Dat je eigenlijk sport voor jezelf en eigenlijk wil je van jezelf winnen. En zeker niet van jezelf verliezen door mentaal eraan onderdoor te gaan. Dat is niet de bedoeling van sport.
2: Jerry, we staan voor het gemeentehuis van de gemeente Bloemendaal.
0: Ja, dat was een mooie en bijzondere avond, Johan. Hoe vind jij dit soort initiatieven dat gemeentes aandacht besteden aan kampioenen?
1: Ja, dat is altijd heel mooi. Je doet dat in Haarlem ook. En dat is echt een verkiezing van sportman, sportvrouw. Wat ik hier zo leuk vind, dit zijn alle jeugdkampioenen. Mm-hmm. En je ziet die jongens en meiden. Het is voor sommigen, denk ik, een van de eerste keren dat ze op een podium staan. Dus die erkenning. Ouders erbij, er wordt veel gefilmd. Dus ja, dat is echt een feestelijke avond en een mooie erkenning.
0: Ik zag wel heel veel mondhoeken omhoog inderdaad.
1: Ja, lachende gezichten. Ja.
0: Hey, en ook bij deze verkiezing hadden we natuurlijk vier individuele prijzen die de gemeente dan weggeeft. Hè. De sporttalent van het jaar, sportteam, sportheld, sportcoach. Iets wat jij zegt, ja, ik heb daar wel mening over, maar iets waar jij zegt, oh, dat vond ik wel een mooie uitreiking.
1: Ja, wat natuurlijk echt mooi was, hoogtepunt op de avond, was de sportheld Jinte van der Putten, die straks aan de Special Olympics ook mee gaat doen. Aan vier sporten meedoet. En ik meen dat ze gaat tennissen op de Special Olympics, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, dus de prachtige erkenning voor wat ze gaat doen. En mooie reclame voor die Special Olympics.
0: Ja, ze is een ambassadrice. Hè? Inderdaad, Special Olympics deze week, of dit weekend is dit in Haarlem, Zandvoort en de Haarlemmermeer. Ja, en Jinte, ja, ze is niet alleen maar gekozen omdat ze aan de Special Olympics meedoet, maar ze heeft dit jaar ook geweldige prestaties gehad. Dat was toen overigens met schaatsen. Goud en zilver gewonnen en onder andere daarom is ze ook het sporttalent of sportheld gekozen.
1: Maar ik heb zomaar de indruk dat er niet geschaatst wordt aankomend weekend.
0: Nee.
1: Denk ik.
0: Het is overigens wel op de ijsbaan. Is aanstaande vrijdag is de officiële opening van de Special Olympics. Kan je niet meer naartoe. Uitverkocht, maar het is online is het te zien. Even naar de website van Special Olympics.
1: Haken we online aan.
0: Ja. Hey, en dan zo'n sportcoach. Er zit daar een vader in de zaal. Ja. Die gezellig met zijn telefoon zit te filmen. Want zijn zoon is net sporttalent geworden met zijn voetbalteam. En er wordt daar een vader uitgekozen. Die naast zijn werk en alle andere dingen. Zijn ziel en zaligheid in die club gooit van uiteindelijk de voetbalclub Bloemendaal is te prachtig.
1: Ja, nou, en het leuke is, jij mocht dit presenteren die avond. Dus we waren er mensen tweeën en je was hem aan het introduceren. En om hem heen werd hij opeens gefilmd. Dus hij voelde het wel aankomen. Maar je zag hem ook opeens om zich heen kijken. Waarom zijn ze mij nu aan het filmen?
0: Kees Jan Schipper.
1: Van Bloemendaal, hè?
0: Ja, van Bloemendaal BVC, voetbal. Ja, van de onder 10-3 was
1: dat. Waren drie keer gepromoveerd in één seizoen.
0: Ja, niet normaal.
1: Ja, hoe is dat mogelijk?
0: Ja, die hebben een paar
1: halve competities.
0: Ja, maar die hebben een paar talenten, die gasten bij Bloemendaal. In de onder 10 en de onder 12, dat is ongelooflijk.
1: Ja, en die ploeg, zijn ploeg werd ook sportploeg van het jaar, hè?
0: Sporttalenten van het jaar.
1: Sporttalenten van het jaar. Ja. Allemaal jongens en één meisje. BVC onder 10-3.
0: Klopt. En dan had je nog de andere prijs, was het sportteam van het jaar. En die ging naar de jongens onder 14-3 van de hockey van HBS. Over HBS gesproken, daar gaan we het zo direct ook over hebben bij Voetbal in Haarlem. Maar dan over het voetbal. Zo dadelijk de rubriek, de vaste rubriek, Voetbal in Haarlem.

0: Arre Jeroen. Je luistert naar de muziek van Tina Turner en Simply the Best.
1: We gaan het hebben over voetbal.
0: Ja, Jurrien Timber naar huis. Mag niet meedoen toch op het WK. Is niet genoeg hersteld. Ondanks dat hij in de Champions League finale wel speelde.
1: Het nieuws wat zojuist binnenkwam, hè?
0: Ja, en voor hem in de plaats komt Geertruiden naar Amerika. Oh, okay. Hij mag wel vanavond nog even erbij zijn. Als de oefenwedstrijd straks spelen om 8:45 tegen Oezbekistan in New York. Maar spelen gaat hij niet. Hij had ook tijdens de finale van de Champions League maar een half uurtje zullen voetballen. Ja. Maar ja, daar kwam een verlenging aan vast. Dus moest hij een uur. En dat heeft hij volgemaakt. En de blessure is te hardnekkig. En de medische staf heeft besloten dat het niet verstandig is om hem erbij te houden.
1: Ja. Van het internationale voetbalnieuws gaan we naar het lokaal, regionaal voetbalnieuws. Oftewel de standaardrubriek tussen 8:30 en 8:30 bij Sport in Haarlem. Haarlem 105, voetbal in Haarlem. Ja, en dat doen we natuurlijk, Robert, maar met één iemand, hè?
0: Martijn Prinsen.
1: Martijn, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoor wel een echootje.
2: Ik hoor, hè?
0: Ja, echo, maar dat geeft niet. We gaan gewoon even door. Martijn, het is vooral de ronde van wie gaan eruit, wie mogen blijven en wie promoveren. De na-competitie.
2: Ik hoop dat echootje nu weg is. Ik stond onder in de kerk, man. Ik sta bier te brouwen.
0: Tuurlijk.
2: jongens, het toetje van het seizoen is begonnen. Voor een aantal clubs zelfs al klaar. Maar afgelopen weekend zoveel spektakel. Hier gaat je lokale voetbalhart wel echt harder van kloppen. Sneller van kloppen. Er is een open beurt. Wat opvallend was, we hebben natuurlijk ergens in november, december denk ik, hebben we het gehad over HBC, wat helemaal niet goed ging. Uiteindelijk is Erik Metgold, de vorige trainer, aan de kant gezet. Jasper Ketting kwam terug. En sindsdien, nou echt sky high. En die mochten gewoon deelnemen na competitie voor promotie naar de derde divisie. Die hebben die finale gehaald. Helaas kwamen ze net tekort.
0: Hollandia was net te sterk, hè?
2: Ja, Hollandia was net te sterk. In de competitie dit seizoen, want ze zaten ook bij elkaar in die vierde divisie, won HBC wel nog van ze. Maar ja, Jasper die zei het al na de eerste ronde. Ja, het batterijtje leek een beetje leeg. En hij heeft ze echt de tweede seizoen zelf helemaal uitgeknepen. Dus zo gek is dat niet. En ik denk, als ze wel gepromoveerd waren, dan hadden ze een heel lastig seizoen gehad. En laat ze gewoon weer lekker bouwen, dan komt dat wel goed.
0: Hoe is het bij de andere ploegen gegaan?
2: Wisselend. Maar wat ik heel erg leuk vind is dat eigenlijk alle regionale ploegen uit de vijfde klasse, dat die gepromoveerd zijn via de na-competitie naar de derde klasse. Dan hebben we het over bijvoorbeeld een UNO.

0: gebeurde. Ze hebben ook iemand anders aangetrokken. Wat was dat nou, Kajer?
1: Ja, ze hebben een nieuwe trainer. Ze hebben Evert de Ronde hebben ze aangetrokken. Ja. De huidige trainer Rocco de Vos, die eigenlijk, het komt er een beetje op neer dat dit seizoen niet helemaal boterde tussen de spelersgroep en de trainer. Dus hij heeft gezegd, ik denk nu 3 maanden geleden, ik ga naar Overbos. Nou, ze hebben een andere trainer hebben ze gevonden. Evert de Ronde uit de Muiden. En ik verwacht er wel van. Het is echt een beginnende trainer met een hoop ambitie nog. En ik denk dat deze groep dat nodig heeft.
0: Ja, ik was van de week bij wat vrienden in Haarlem-Noord. En die begonnen over wat er allemaal bij DSS gebeurd was.
1: Ja, er is heel veel gebeurd. En niet alleen maar positief. Laten we wel met positieve beginnen.
0: Ja, neem ons eens mee.
1: Ze zijn gepromoveerd naar de derde klasse. Ze begonnen het seizoen dramatisch. Konden op een gegeven moment, ik denk een wedstrijdje op 3-4 voor het einde zelfs nog ruiken aan de titel. Nou, dat is net niet gelukt, maar wel na competitie ook gehaald. En uiteindelijk hebben ze afgelopen weekend van RK Edo gewonnen. En daardoor spelen ze volgend jaar weer derde klasse. De competitie waar ze ook vorig jaar al in zaten. Hè. Dus ze weten wat ze zo meteen te wachten staat. Maar binnen de club zelf rommelt het behoorlijk. Zo is de voorzitter, die is nu 2 maanden geleden opgestapt. Een aantal andere mensen van de technische staf. Ik kan niet goed uitleggen wat er daar speelt. Maar voor een club als DSS, wat in mijn ogen best een chique club is, ja, hoort dit niet op deze manier. Niet, in ieder geval niet halverwege het seizoen. Ze zijn druk bezig met het zoeken van vervangers.
0: Jij duikt hier nog in, hè, denk ik, hè, de komende tijd. Hè?
1: Zeker. Nou, ik verwacht in de vakantie niet heel veel. Maar halverwege augustus gaat het natuurlijk allemaal weer los. Hè?
0: Ja, want neem ons eens mee naar die vakantieperiode. Stel, we bellen je op 13 juli. Is er dan wat gaande? Hè? Er zijn natuurlijk spelers van de ene club naar de andere club. Misschien weer toch weer nog trainerscarousel. We zagen het net ook natuurlijk in de eredivisie van alles. Wat zijn jouw verwachtingen? Wat zeggen jouw mederedacteuren?
1: Nou, het seizoen gaat wel weer vrij vroeg beginnen. Dus halverwege de vakantie, nou zijn heel veel selecties natuurlijk nog niet compleet, gaan ze wel weer trainen. Nou, en dan zeker de clubs, dan hebben we het over een Telstar of een HFC of een HBC, die gaan ook alweer snel voetballen. Nu weet ik bijvoorbeeld dat Telstar, die begint volgens mij op 11 juli alweer, tegen Sparta Rotterdam, een oefenwedstrijd. Maar ja, is ook niet zo heel gek. Want het eerste weekend van augustus begint de competitie alweer voor ze.
2: Ja, ik ben net op tijd terug.
1: Ja, ik ook. Ik verwacht de eerste paar weken van de vakantie niks. Maar daarna is het gewoon weer ouderwets, volle bak. Dan beginnen het regionale toernooi weer. De oefenwedstrijdjes. Ja, dan ga je toch wel weer zien wie zijn plekje weer teruggeeft, wie niet. Wie zijn de talenten die doorstromen. En ja, er zijn toch ook wel in de regio weer een aantal nieuwe trainers. Hoe gaan die zich manifesteren?
0: Ja, nu hadden jullie ook bij voetbalinhaarlem.nl de afgelopen weken ook een actie. Hè, van als jouw team kampioen wordt, stuur dat dan in naar jullie. Dan plaatsen we dat her en der. Hoe waren de reacties daarop?
1: Dit jaar iets minder dan vorig jaar. Maar ja, weet je, dan zie je wel, hè, en dat vind ik het leukste om te zien natuurlijk. Dan zie je fotootjes van een onder 9 elftalletje wat kampioen geworden is. Een vrouwenelftal. We hebben ook een gehandicapte team van Waterloo. Dan zie je hoe breed voetbal gedragen wordt. Iedereen doet eraan mee. Dat is altijd. Dit zijn de leuke acties om het seizoen te eindigen. En dat levert uiteindelijk ook gewoon voor ons een hoop bekijks op.
3: Martijn, dat is de voetbal in de regio. Nou, dat is nu tot een eind, zullen we maar zeggen. We wachten de vakanties even af. Maar de komende maand staat de wereld natuurlijk op zijn kop. Want het gaat over het WK-voetbal. Nou ben jij zo'n beetje onze meestervoorspeller. En de volgende uitzending, ja, dat zitten we zo rond de halve finales. Wat gaan we meemaken? Wie staat er volgens jou straks in de finale?
1: Och, hey, ik vind hem heel lastig. Ik denk uiteindelijk dat het toch weer gewoon een
2: Edo tegen DSS.
1: Ja, bijvoorbeeld. Nee. Je hebt altijd die landen die het altijd goed doen. En ik verwacht nu ook weer een Brazilië, een Spanje. Zelf ben ik fan van Frankrijk. Daar zit zoveel power in, maar ook goed voetbal. Oké, dan zeg ik Frankrijk en dan reiken wij tot de kwartfinale.
4: Heb ik nog eigenlijk wel één quizvraag voor je, ook over het WK. Weet jij wie ooit de eerste Nederlander was die een doelpunt maakte op een WK?
1: Robert
4: Zand. Het is een Haarlemmer.
2: Ik ben wel oud, maar niet zo oud.
4: Als je het niet weet, moet je vooral blijven luisteren naar ons.
1: Ja, ik weet wel wie je. Nee, ik ga luisteren, mannen.
2: Een Haarlemmer die een doelpunt maakt op een WK.
4: De allereerste doelpunt op een WK ooit. Nou, dat kan er maar één zijn.
0: Ja.

0: punt. Je trekt ze aan aan je voeten.
1: Kik Smit?
0: Dankjewel, ja, Martijn.
2: Martijn, Martijn, Martijn, Martijn, Martijn, Martijn, alles, alles weet, joh.
1: Ik heb nog één scoopie.
3: Oh. Oh!
1: En jullie, we zijn er nog, ja?
3: Zeker.
2: Ja, ja, ben jij er nog?
1: Komende donderdag gaat Voetbal in Haarlem een podcast opnemen met twee Telstar-iconen van de afgelopen jaren. Vanaf komende zaterdag te beluisteren.
2: Pieter de Waard?
1: Nee, spelers. Spelers.
2: Oh, spelers. Dat weet ik niet.
1: Morgen gaan we volgende maand gaan we het erover hebben.
0: Helemaal goed, Martijn. Dankjewel. En voor deze mooie podcast en natuurlijk al het voetbal wat er de komende weken natuurlijk gebeurt, ga je natuurlijk naar www.voetbalinhaarlem.nl. Dankjewel, Martijn. Mannen, het voetbal in Haarlem. Volgende maand, 13 juli, dan gaan we weer eens even bellen. We hebben het over sport actueel. Voordat we zo dadelijk de voorzitter van Honkbalweek Haarlem binnen gaan krijgen, Peter van der Aart. Robert, als ik tegen jou zeg Caddy,
4: dan hebben we het over dat er afgelopen weekend meneer Luiten enigszins de baal in had dat zijn caddy hem niet echt geholpen
0: heeft. Wat is een caddy?
4: Caddy is zeg maar de assistent van de profgolfer. Hij draagt niet alleen zijn tas, want dat wordt vaak gedacht. Hè? Dan hoeft hij golfers zijn armen niet te gebruiken. Ja. Maar daar heeft het niet alleen mee te maken. Het zijn zelf ook over het algemeen golfers op hoog niveau die de baan goed kennen en degene die speelt van advies voorzien.
0: Nou, dat is goed. Johan, caddy, waar komt dat vandaan?
5: Caddy.
0: Wat voor een land?
5: Is dat Schotland?
0: Ja, dat klopt inderdaad. Afgeleid van het Franse cadet. En het komt wel vanuit het Schots. Het is jongere zoon. Je ziet al een beetje wat daar gebeurt. Dat dateert al uit de 17e eeuw. Je zei vroeger ook wel eens Cawdy. C-A-W-D-Y. Dat was eigenlijk de naam, een beetje loopjongen was dat die naam. Maar inderdaad, het was de KLM Open was. Waar was het in?
4: Batuverdorp, Batuverdorp International.
0: Helemaal goed. Jeetje, lekker bij zijn jullie vandaag. Joost Luiten kwam in het nieuws. Want die had rare uitspraken gedaan over zijn caddy. Je hebt nog altijd, denk ik, dan zelf die club in je handen. Maar hij vond daar iets van. Joost Luiten, tweevoudig winnaar van de KLM Open. Dat was de 106e editie.
4: Hij
0: mooie traditie.
4: Deze keer.
0: Nee, hij deed totaal niet mee. Want als we het over wel mee doen hebben, dan hebben we het over Lars van der Vicht. Hij was de beste Nederlander op de 38e plaats, was hij. Deze dagen, dat is maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, wordt er, daar komt hij aan, de Amsterdam Invitational toernooi wordt gehouden. Maar dat wordt wel in Haarlem en Hoofddorp gehouden. Dan hebben we het over softbal. Want het Nederlands softbalteam is op dit moment bij onder andere OG Sparks en bij Hoofddorp bezig aan een oefentoernooi. En dat heeft allemaal mee te maken met het met later in het jaar het WK. Onder andere Australië, Tsjechië zijn hier heen gekomen. En natuurlijk ook het Nederlands softbalteam. Beter bekend als de Kingdom of the Netherlands Women's Fast Pitch Softball. Als je daar general manager van bent, is het een lang woord op je visitekaart.
4: Dubbel zo'n groot visitekaart.
0: Ja. Ja. Robert, waar kijk jij qua sport naar uit deze zomer?
4: Ja, ik vind het voetbal is natuurlijk mijn sport, vind ik leuk kijken. Al zal ik wel moeten zeggen dat ik niet al die nachtwedstrijden mee ga pikken. En er is natuurlijk een Duitse econoom die voorspeld heeft al drie edities op rij wie het WK zou winnen. De finale had hij goed voorspeld en de winnaars. Ja. Hij heeft daar een hele specifieke berekening op. Dat is niet alleen maar op sport gebaseerd, maar van alles nog wat. Ja, en het is ondertussen denk ik wel algemeen bekend aan het worden. Maar volgens zijn berekeningen staan wij straks met die beker in onze handen. Ja, als dat toch zo zou zijn. Dat zou een gekhuis zijn. Maar ik kijk ook uit naar de Honkbalweek. Dus ik hoop dat onze gast er zometeen of al is of bijna is. Want leuk om weer heen te kunnen.
0: Gaan we het zo over hebben. Johan, jij kijkt deze week ook naar uit wat er in Haarlem, Hoofddorp en Zandvoort onder andere ook gaat.
2: Ja, zeker. Special Olympics zijn natuurlijk aankomend weekend.
0: Hij is groot, hè?
2: Ja,
0: we hebben er eerder aandacht aan besteed, maar het komt nu wel heel dichtbij.
2: Ja, opening op de ijsbaan vrijdag. Het zit echt in de hele regio. Ik weet niet even uit mijn hoofd hoeveel sporten, maar ik geloof meer dan 20 sporten waarin het actief zijn. Gewoon leuk om ergens een keer op een veld te gaan kijken of in een sporthal te gaan kijken. Zoek iets uit.
0: Want het is aanstaande vrijdag is de openingsceremonie op de ijsbaan. Die is uitverkocht, maar die kun je wel volgen via een livestream en alle sporten sporten. Onder andere op de atletiekbaan in Zandvoort. Je kunt het zo gek niet noemen. Bijna 3000 sporters uit Nederland zijn daarbij aanwezig. We gaan ons opmaken zo dadelijk voor onze volgende gast. Oftewel de voorzitter van Honkbalweek Haarlem, Peter van Aert.
3: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: Haarlem 105 met Sport in Haarlem. En we gaan het hebben over honkbal, want nog precies 18 dagen. En dan is in het Pimmelier Honkbalstadion Honkbalweek Haarlem. Bij ons vanavond de gast, voorzitter Peter van Aert. Peter, welkom.
1: Goedenavond.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ja,
0: Net van de laatste vergaderingen op weg naar nog 18 dagen.
1: Nee, wel nog een laatste belletje. En door de enorme hoosbui hierheen gekomen.
0: Helemaal goed. We gaan met je hebben natuurlijk straks. Gaan we het hebben over de deelnemers, de teams. Want mensen komen zeker voor het honkbal. Als je honkballiefhebber bent. Maar ook als je geen honkballiefhebber bent. Maar hoe staat het ervoor met de organisatie? Wat kunnen mensen die het nu nog niet weten. En die nog langs willen komen. Wat kun je dit jaar verwachten? Want het is honkbal en meer altijd. Hè?
1: Ja. Ja. Nou, voor die paar die het dan nog niet weten. Want we hebben een enorm campagneteam op social media. We zijn erg met onze tijd meegegaan. En besteden daar heel veel aandacht aan. Maar dan nog. We hebben natuurlijk sowieso. Deze editie, kan ik gerust vooraf zeggen, lijkt in niets op de 31 voorgaande. Want we hebben een compleet nieuw evenemententerrein in moeten richten. Omdat er een turnhal gebouwd is.
0: Ja.
1: Turnhuis Haarlem. Prachtig gebouw op zich. Maar het staat wel precies op de plek waar wij de voorgaande edities onze fanzone hadden.
0: Gaf het jullie veel kopzorg, hoofdpijn?
1: Ja, het heeft ons echt wel een jaartje bezig gehouden in veel opzichten. Op een gegeven moment hebben we vorig jaar zomer echt een soort inschatting gemaakt. Allerlei informatie opgehaald, tekeningen gekeken, gemeten, met de meetlintjes gelopen, et cetera. En toen hebben we gezegd, nu moeten we een go or no go geven. Durven we het aan? Kunnen we het aan? Denken we dat het haalbaar is? Op het niveau dat we graag willen bieden en ook moeten bieden aan betalende bezoekers. We zijn tot de conclusie gekomen dat dat haalbaar is.
0: Ja, was het een 50-50 of meer naar de goal?
1: Ja, zeker wel. Zeker wel. Zeker in het begin, toen we nog niet helemaal goed konden overzien hoeveel ruimte er nou daadwerkelijk over zou blijven. En je hebt toch te maken met een behoorlijke mensenstroom. Je hebt te maken met een bepaald niveau dat je wilt bieden aan amusement, aan entertainment, aan eten, drinken. Wat je al zegt, die honkbalweek is veel meer dan alleen honkbal. Het blijft het epicentrum, blijft het veld. Maar alles daaromheen zijn we alleen maar aan het intensiveren, uitbreiden, met e-zones, met veel meer side-events, et cetera. En daar heb je ruimte voor nodig.
2: Hoe is dat nu ingedeeld dan? Want ik denk ook, voor wie het nog niet weet, men kent de situatie, maar men is denk ik ook vooral nieuwsgierig, wat ga ik zo meteen dan aantreffen?
1: Ja,
2: want je komt niet meer binnen op diezelfde plek.
1: Ja, nee, we gaan ook heel veel aandacht besteden aan signing. Dus dat mensen de route weten, zodat ze niet het park weer uitlopen. Het grappige is eigenlijk dat er zitten twee herkenbare dingen aan. Eén is dat we van de nood een deugd gemaakt hebben. We kwamen tot de ontdekking dat nu wij creatief moesten worden, die ook tot oplossingen komt waarvan je je op dit moment afvraagt, waarom is dat nooit eerder gedaan? Waarom hebben we dit niet eerder gedaan?
2: En dat is een voorbeeld?
1: Dat is meteen die andere conclusie. Dus dat je eigenlijk kijkt naar hoe zien honkbalstadions er rondom de wereld uit. En dan heb je eigenlijk altijd een ring rondom het veld. Waar dan in Amerikaanse stadions kun je vaak echt een heel rondje lopen. Nou, dat hebben wij nu dus ook. Je kan alleen geen rondje lopen, want dan loop je tegen de D6-kantine aan. Maar je kan wel rondom de tribunes, achter de tribunes langs, ontstaat dus een soort boulevard. Een ketting van foodtrucks, een podium, barretjes, entertainment. Aan het eind nog een groot terras waar onder een Sahara-tent ook nog live muziek gespeeld wordt. Dus er is veel live muziek, er is veel te doen rondom die ring direct achter het stadion. Dus daar waar je in het verleden voor de kenners was. Dan bedoel ik niet de derde honk op de hoofdtribune, maar de aangebouwde tribune. Dat heet dan tegenwoordig de F-sectie. Dat is de noodtribune die we aanbouwen. Ja, dat was ook een beetje eindwereld. Als je daar voorbij was, was het einde van de wereld. Nu is het bijna het kloppend hart van het terrein. Dus als je nu op die F-tribune zit, dan kijk je achter je en dan staat daar de viskar, en dan staat de patatwagen, en dan staat de bar. En dan staat. Dus het is denk ik voor het publiek veel makkelijker. En het is voor ons leuk omdat mensen gewoon kunnen lopen. En we hebben een beetje een festivalsfeer willen creëren. Door op verschillende plekken wat verrassingen te creëren. Maar ook puntjes te maken waar je gewoon even rustig kan zitten. En oude verhalen op kan halen met een bakje koffie.
2: Is er dan ook dat, in het verleden was het vooral ook rond de tent van Lijnzaad. Om het zo maar te noemen. Dat zijn wel begrippen. Dat was een soort van epicentrum buiten het veld.
1: Ja.
2: Nu heb je dus meer spreiding van dat hele verhaal.
1: Ja. Veel meer spreiding, noodgedwongen dus. Maar ja, nogmaals, achteraf zijn we daar helemaal niet ontevreden over. Een nieuw fenomeen is, we hadden de sportbar, die is al wat langer geleden geïntroduceerd. Die hebben we 2 jaar geleden echt volle bak in de markt gezet. Door het hele deel van de, het dek boven het eerste honk in te richten als sportbar. Met een heel mooi terras eraan vast, waardoor je lekker buiten kan zitten en op een krukje zitten en honkbal kijken. Die sportbar die ging altijd, net als het VIP-dek, na de wedstrijd dicht. Een half uur na de wedstrijd ging die dicht. Nou, dat VIP-dek gaat nog steeds dicht, een half uur na de wedstrijd. Omdat daar de drank inclusief is. Ja, en op een gegeven moment hou je wel op met schenken. Wil je het rendabel houden? Aan de andere kant, die sportbar, die houden we nu gewoon open. En dat komt ook omdat we de volledige horeca in eigen beheer zijn gaan doen. Dat is wel een klusje gebleken. Ja, dat moet ik eerlijk toegeven. We doen ook het entertainment volledig in eigen beheer. Eigenlijk doen we bijna alles nu in eigen beheer. Behalve de beveiliging en de op- en afbouw. De rest doen we allemaal in eigen beheer. Met eigen mensen. We kunnen dus nu die sportbar. Is eigenlijk een extra horecapunt. En die maken we een beetje tot een Haarlem baseball club. Dus daar gaan DJ's in na de wedstrijd. En daar kun je met je handjes in de hoogte, als je een polsbandje hebt voor de sportbar, of van het VIP-dek af, kun je naar de sportbar na de wedstrijd. En dan kun je tot 12 uur nog een beetje naswingen en praten.
2: Als de wedstrijd al afgelopen is.
1: Als de wedstrijd al afgelopen is, ja.
2: De mensen, wat voor entertainment gaan ze verder krijgen? Want ik hoor podia hier, muziek daar. Waar moeten we aan denken?
1: Ja, een beetje traditioneel natuurlijk. Live muziek. We hebben weer een Nederlandse avond. Die is dit keer gepland op donderdag 2 juli. Met Haarlemse band Attentie Attentie. Daan van Rijsbergen, Albrecht Haan. Bekende jongens uit de Haarlemse muziekscene. Zitten daarin. We hebben op vrijdagavond. Dat mag je, na twee keer mag het nog geen traditie heet. Maar wij doen het lekker wel. Heren van Haarlem. Openen, spelen de volksliederen live op het veld. Geven voor het hoofdprogramma dan Nederland tegen de International Globetrotters. Komen we misschien zo meteen nog even op.
2: Gaan het straks even over hebben. Ja,
1: spelen dus voor die wedstrijd op het veld. Als een soort halftime show tussen de middag- en de avondwedstrijd in. En spelen de volksliederen. Spelen vervolgens live met het publiek. Take Me Out to the Ball Game. 17-inning stretch. Spelen live met het publiek de vlieger in de achtste inning. En spelen daarna op het grote podium achter de tribune. Dus het is beneden achter de tribune. Dat is een grote act. We hebben zaterdagavond hebben we Serious Fun, een band uit de IJmond. We hebben een brass band voor de dinsdagavond Nederland Curaçao. Met een salsa DJ daarna. Dus hebben we hele Caribbean Night. Donderdag Nederlandse nacht. Hebben we vrijdag de Kom in je pak dag. En wat hebben we nog meer?
2: Een jongbalpak, neem ik aan.
1: Een jongbalpak, ja.
0: Ik naar de commerciële pak.
2: Als ik straks in mijn driedelig binnenkom lopen, dan moet ik alsnog betalen.
1: Mag ook.
0: Maar even, ja, ga verder.
1: Nou, ik wou nog zeggen dat we dus achteraan, waar je dus helemaal doorloopt, waar de foodtruck staan, waar ook een groot terras is, onder een, wat noemen we dan, een Sahara-tent. Mm-hmm. Yes, daar staat meer een akoestisch amusement. Dus daar staat sfeerbeheer, een Haarlemse groep. Daar staat Snitsel, dat zijn een duo op gitaren. Ook twee jongens uit Haarlem. Die daar lekker een beetje Simon & Garfunkel spelen.
2: Niels,
1: terwijl
2: en,
1: jij,
2: ja, te gek.
1: Ja, Niels en Sietse, terwijl jij Niels lekker je visje staat te eten. Ja. Dus, ja.
0: Als je van het entertainment gaat naar het commerciële, hoe ziet dat eruit? Vaak zijn er bedrijven bij betrokken die het ook als een netwerkevent zien. Hoe is dat dit jaar gegaan?
1: Ja, de belangstelling is heel goed. Mocht u als bedrijf interesse hebben om dinsdagavond te komen, zoek vooral een andere avond uit, want die zit helemaal vol, uitverkocht. De hoofdtribune kaarten zijn bijvoorbeeld op zaterdag al uitverkocht. Nog een paar. Dan is het ook vol. Dat is Nederland-Italië. Ja, commercieel gaat het goed. Alhoewel, jongens, het blijft aan de kar trekken. Je moet er echt heel hard aan werken om mensen binnen te krijgen. En we hebben gelukkig, net als dat we een hele harde kern vrijwilligers, een hele harde kern fans, hebben we ook een hele harde kern partners die iedere keer gewoon weer trouw zijn. En die eigenlijk zonder vragen te stellen zeggen,
2: we zijn erbij.
1: Ik ben er. Ja. Daar bouwen we nu ook weer op. We zijn wel blij dat we toch ook weer een paar nieuwe erbij hebben. Ja, en we proberen van alles en nog wat om partijen toch te binden. En we zeggen nu ook, gaan kijken, kunnen we niet mensen nu uitnodigen? En dan desnoods zetten wij ze een keer gratis neer.
2: Prospects voor de volgende editie.
1: Je moet het gewoon beleven, hè? Dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Je moet het beleven.
2: Is het ook zo, want ik weet dat ik wou zeggen de bakel van 2016, maar de struggles die ertoe geweest zijn, zijn ook afspraken gemaakt over sponsoren. Liefst niet voor een jaar, maar voor een langere periode. Lukt dat?
1: Moeilijk. Ja. Degene die we hebben, dat is die harde kern. Ja, daar hoef je eigenlijk geen vragen aan te stellen. Die komen wel. En daar hebben we wel. Die proberen natuurlijk wel wat extra aan de watten te leggen. Als trouwe partners. Maar we blijven wel op zoek naar grotere partijen. Maar ja, er is velen hebben het geprobeerd in Haarlem. En tot nu toe is er maar sporadisch echt succes behaald. Ja.
0: Hoe kijkt internationaal honkballend naar dit invitatietoernooi? Want dat is het.
1: Ja, eigenlijk heel goed. Wij krijgen, misschien een beetje technisch, maar de WBSC, dat is de Wereldbond. Mm-hmm. En je hebt punten kun je halen bij toernooien voor de World Ranking. En dit is dan een 100 punten toernooi. Als je dat in verhouding plaatst tot bijvoorbeeld een World Baseball Classic, ja, oké, dan daar haal je meer dan 1100 punten. Maar dit is wel een toernooi dat dus meetelt, ondanks dat het een invitational is. Het is geen kwalificatietoernooi voor niks. Dus het is echt, het hangt echt af van landen die het leuk en mooi en interessant vinden om hierheen te komen. Ja, en dan moet ik al die organisatoren van die 31 voorgaande edities bedanken, want die hebben er wel voor gezorgd dat die naam nu echt gewoon een merk is.
0: Ja.
1: We hebben weer, Major League Baseball komt weer. Die zijn 2 jaar geleden geweest om een documentaire te maken.
2: Ja, die komen gewoon weer.
1: En die hebben zo genoten, die komen weer met een filmploeg.
0: Ja, prachtig.
2: En voordat het over het honkballen, want dan gaan we naar de plaat over hebben. Want ik zie dat de tijd alweer richting, voordat je het weet is de tijd om. En dan de microfoon uit en zo, dat soort gekkerheid. Maar je zei, we doen alles in eigen beheer.
1: Ja.
2: Betekent ook heel veel vrijwilligers. Heb je extra mensen moeten ronselen bijna, denk ik dan.
1: Ja, sterker nog, mocht u thuis zitten en een beetje horeca hart hebben en denk van, dat vind ik eigenlijk wel heel erg gaaf. We zitten vooral naar de horeca kant in het openingsweekend. Het is echt heel druk. Zijn nog wel wat kaarten, maar zoals ik al zei, de zaterdag is nog bijna vol. Dat wordt echt een beetje de lakmoesproef van, hebben we nou goed op poten gezet? En daar willen we echt zorgen dat we niet handen tekort komen. Maar we zijn naar dik over de 150 vrijwilligers nu. En we hebben het vorige keer met 115 ongeveer gekund.
0: Ja. Dus mocht je nog interesse hebben in de horeca tijdens de Honkbalweek, stuur een mailtje naar Peter. Dat is info@honkbalweek.nl. En dan zeg je beste Peter. En dan dat je interesse. We gaan het zo hebben, Peter, over de teams.
1: Yep.

0: Niet alleen entertainment hier bij de talkshow Sport in Haarlem, maar straks over 18 dagen precies ook bij de Honkbalweek Haarlem. Te gast bij ons nog steeds de voorzitter Peter van Aert. Peter, we gaan het hebben over de deelnemende teams. Ja. Altijd een zoektocht, maar zeker ook ja, het netwerk binnen het honkbal, wat ja, ook weer een hoop vrijwilligers hebben internationaal.
1: Ja, ja, nee, klopt. We moeten iedere keer weer, om het jaar dan, hè, op zoek naar deelnemers. Ja. Nou, we dachten dit jaar eigenlijk dat we er heel snoepel doorheen liepen.
0: Maar toen
1: kwam als eerste Japan. En toen werd ons duidelijk dat we de datum... We hebben ons erg laten leiden door de historie waarin altijd gezegd... jongens, je moet de laatste week voor de schoolvakantie moet je nemen. Maar dat betekende dit keer met de vakantiespreiding dat wij voor 1 juli uitkwamen. En daar hebben we ons... Nou, moet ik eerlijk zeggen, een beetje in verslikt. Want internationaal is dat het weekend, dat laatste weekend van juni... het weekend waarop op heel veel college en andere niveaus, university niveaus... de beslissingen vallen. En teams uit de echte toplanden zoals Amerika en Japan... die zijn dus pas beschikbaar na dat weekend. Nou, wij dachten, daar komen we doorheen. Amerika zei eigenlijk al vrij snel... wij kunnen nooit een team op de been krijgen... althans niet een team dat representatief genoeg is voor de honkbalweek... Japan zei, nou dat gaat ons lukken, we gaan ons stinkende best doen. En die had ik toegezegd. En toen moesten ze toch, na een paar maanden al, eigenlijk wel al vrij snel, aangeven, jongens, we redden het niet. We waren heel blij met de Dominicaanse Republiek. Daar zaten, hebben we 2 jaar achteraan gezeten. En we hadden echt in december een briefpapier met een handtekening en een stempel. Alles erop en eraan. We zeiden, nou, nu kan het echt niet meer stuk. En jawel hoor. Een paar weken geleden, en dan heb je echt buikpijn. Ik was op dat moment in vakantie in Japan. Ik heb daar echt vanuit een wat obscure restaurantje zitten bellen met de rest van het bestuur. Jongens, hoe gaan we dit oplossen? Toernooidirecteur Peter Herken mij had eerst Tsjechië. Dat is een beetje tegen onze principes in. Hebben we 3 landen uit Europa, maar Tsjechië is wel... Heeft indruk gemaakt op de WBC, op die World Baseball Classic. Dus dat durfden we aan.
0: Maar even voor mij, wat, toen je daar op vakantie was, dacht je van oeps... Ja. Gaat dit wel goed komen? Gaan we wel een honkbalweek hebben? Ja,
1: ja? Ja, we hebben serieus overwogen om met 5 landen door te gaan.
0: Ja.
1: Omdat je... Ja, al die andere landen die hebben hun budget al verdeeld. Het programma ligt er al. Weet je. Dus we hebben 20 landen weer aangeschreven.
0: Ongelooflijk.
1: En we kregen de een naar de ander terug. Van, ja, sorry jongens. Kunnen we nu niet meer regelen. Ja. Kan niet meer. Ja, toen kwam ook nog een keer de problemen met vliegtickets. Die prijzen gingen omhoog. Ja. De wereld stond in brand. En dan is het helemaal lastig om planningen te maken.
0: Maar neem ons eens mee. Hoe trots sta je nu hier met het deelnemersveld... waar mensen straks over 18 dagen naar kunnen gaan kijken?
1: Eigenlijk heel erg trots. Want er is over iedere deelnemer... is wel iets eigenlijk toch wel weer een mooi verhaal te vertellen. Hè? Of het nou Curaçao is, wat natuurlijk altijd een smaakmaker is. Je weet nooit waar ze mee komen. Bijna iedereen kan daar honkballen... zoals we hier kunnen fietsen of zwemmen. Dus dat moet een sterke, een geduchte tegenstander worden. Stonden 4 jaar geleden in de finale tegen Nederland met Curaçao. Tsjechië zei ik net al, dat zijn met alle respect en waardering, echt waar hoor. Maar dat zijn slagers, loodgieters en postbodes. Zoals ook bij het voetbal wel eens zien bij kleine landen. Maar ze zetten wel meneer Otani voor de kenners. Werd wel aan de kant gezet door de Tsjechische pitcher tijdens de World Baseball Classic. En Otani is op dit moment een fenomeen waar heel Amerika voor buigt. Hmm. Dan hebben we Italië.
0: Nou, beetje de Europese clash, ja. Nederland-Italië.
1: Ja, dat is nummer 1, 2 en 3 van, van het Europese kampioenschap. Ja. Nederland, die heeft echt wel... moet zijn stinkende best doen om echt wel wat goed te maken, vinden wij. Hè. Die hebben vorige keer hebben ze die finale niet gehaald. We weten dat ze het heel graag willen, heel graag doen. Dus ze zijn van alle kanten spelers aan het invliegen. Dan helpt het altijd als de Italiaanse competitie ook stil ligt. Want daar kun je dan weer jongens vandaan halen. Dus ik verwacht van Nederland echt wel dat ze zich zeker bij de beste 4 plaatsen. Dan hebben we Taipei. Nou,
0: Chinese Taipei.
1: Ja, dat behoeft nauwelijks toelichting. Die zijn degelijk het bekende korte Aziatische spel. Maar kunnen hem ook lekker over het hek heen leggen. Dus altijd een tegenstander om rekening mee te houden. En Dark Horse, International Globetrotters.
0: Ja, wat is dat voor een team?
1: Ja, dat was een team toen wij...
2: Ik dacht dat het altijd basketballen waren. Ja, Globetrotters. Ja, ik weet niet wat ze doen met die knuppel. Maar.
1: Wij hadden ze graag de Harlem Globetrotters genoemd. Maar ik denk dat wat claims had opgeleverd vanuit Amerika. International Globetrotters is dus een team dat eigenlijk in stand gehouden wordt... door een stichting die heet Baseball Jobs Overseas. Dat is een aantal Amerikaanse jongens die buiten Amerika wonen. En die hebben ongeveer 2000 spelers op een lijst staan. Die ze aanschrijven op het moment dat er zich ergens een leuk toernooi aandient. En dat zijn spelers van verschillend niveau. Nou, wij hebben gezegd, Honkbalweek is Division 1 niveau. Dat moet je echt wel halen. Dus die spelers worden aangeschreven en dan melden ze zich aan. Dat zit, een merendeel is wel Amerikaan. Maar we hebben zometeen jongens in dat team uit Japan, uit Korea, uit Venezuela, uit Amerika, uit Engeland. En dan hebben we ook nog wat Amerikaanse jongens die wij bijvoorbeeld kennen uit de Italiaanse competitie. Want die ligt toch stil. Ja. Uit de Tsjechische en ook uit de Nederlandse competitie.
0: Ja, vrijdag 26 juni begint de honkbalweek. En die eindigt op zaterdag 4 juli. Om 3:00 de finale. Als jij nu met al deze teams waar jullie de afgelopen weken ook in zijn gedoken. Je kwam nu al met facts en figures. Wie staat daar uiteindelijk in die 21ste wedstrijd die je dan gaat spelen? Ik geef je even bedenken. Wat zegt de kenner Peter? Wat tussen kennen en hopen.
1: Dit doet zeer.
0: Nederland.
1: Ik hoop het raakt Nederland. Zeker. Ik hoop dat Nederland lekker de lange weg moet doorlopen. Want er spelen ze 8 wedstrijden in 9 dagen. Ze mogen zich voor mij ook rechtstreeks plaatsen. Ja. Voor de finale.
0: En wat zou mooi zijn in die finale, Peter?
1: Aan de ene kant hoop ik natuurlijk Curaçao. Dat zou ik heel mooi vinden. Aan de andere kant die International Globetrotters. Als dat de opmaat is naar nieuwe Sullivans.
0: Van vroeger historie, de meubelmaker.
1: Een travel team.
0: Dat
1: zou natuurlijk geweldig zijn.
0: Peet, we wensen je met al die 150 vrijwilligers heel veel succes. Vrijdag 26 juni. En mocht je nog kaartjes willen hebben, ga dan naar www.honkbalweek.nl. Peter, ontzettend, ontzettend veel succes.
1: Dank je wel.
2: Tot over een paar weken.
0: Ja. Dank je wel. Zo vlak voor het nieuws van 9 uur hebben we natuurlijk ook onze vaste column. Oftewel de helden van Haarlem. Oftewel in deze rubriek blikken we terug op de imposante en bekende sporters die onze stad hebben voortgebracht. Wie waren zij en wat hebben zij betekend voor de sport en de stad? En deze maand, vlak voor het aanvang van het WK voetbal, is dat een voetballegende uit Haarlem en het Nederlands team Kiksmit.
2: Ja, en zonder twijfel is dat een van de grootste voetballers die Haarlem ooit heeft voorgebracht. Voor veel voetballiefhebbers is hij vooral de man die HFC Haarlem in 1946 naar de landstitel leidde. Maar zijn betekenis reikte verder dan dat ene kampioenschap. Smit was een speler met uitzonderlijk talent, een scherp voetbalinzicht en een neus voor de doelpunten. De loopbaan van Smit kende een duidelijke breuklijn, namelijk de Tweede Wereldoorlog. Voor die oorlog liet Smit bij HFC Haarlem zijn beste spel zien. Hij was technisch begaafd, slim en zijn loopacties en voor verdedigers moeilijk te grijpen. Na de oorlog behaalde hij met dezelfde club zijn grootste succes, het landskampioenschap van 1946. Dat maakte hem definitief onsterfelijk in de Haarlemse sportgeschiedenis en zorgde er ook voor dat bij de club uiteindelijk de grootste tribune naar hem werd vernoemd. Kik Smit, hij scoorde in 26 doelpunten in 29 interlands, behoort daarmee nog steeds tot de 15 meest doelpuntrijke spelers die het Nederlands elftal ooit had. Meer dan bijvoorbeeld Van der Vaart en Marco van Basten. Wist je dat?
0: Zeker.
2: Dus Kik Smit, een groot man hier in Haarlem en ook daarbuiten.
0: En terecht een sportheld. Tot zover Sport in Haarlem van deze maandag 8 juni. Wij zijn maandag 13 juli, gewoon in de zomer, zijn wij er weer met de talkshow Sport in Haarlem. Die vanavond mede mogelijk werd gemaakt door Jeroen Kalverlagen, Johan Tempelaar, Robert Zand en mijn naam is Alex Nees. Blijf luisteren naar Haarlem 105 en wat de sport betreft tot maandag 13 juli.
3: Sport tussen 7 en 9 in Haarlem. Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
5: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je 3 keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
4: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Sander Jansen.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: This is Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival Live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
3: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
2: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelend gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Scholz.
4: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
2: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog, daarna wisselvallig, met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Sander Jansen.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van de ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator. En geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk.

0: Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze... De takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Tot middernacht, 105 talent met Joep en de lekkerste hit zoals Risk It All van Bruno Mars. 105. Maar we beginnen met Teddy Swims en Guilty op Haarlem 105.

Guilty hoorde je hier op Haarlem 105. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik begin langzamerhand een beetje oranje koorts te krijgen. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat het WK donderdag gaat beginnen. Nederland speelt zondag om 22:00 zijn eerste wedstrijd tegen Japan. Vandaag of vanavond heeft Oranje al geoefend op Amerikaanse bodem tegen WK-debutant Oezbekistan. Het team won in New York met 2-1, maar of deze overwinning door een late penalty voor de Nederlanders genoeg vertrouwen geeft voor het WK, ja, dat weten we aanstaande zondag. Een WK-hit is niks zonder een WK-song. Deze editie is de eer aan Shakira en Burna Boy met Die Die.

Leven het levenslied komt eraan. We kiezen een levenslied uit, vertellen wat het zo leuk maakt. Met het herkenbare refrein of iets dat je nooit meer uit je hoofd krijgt. Dat refrein of een goede betekenis van het nummer. En deze week in Leven het levenslied is het weer tijd voor André Hazes. Hij coverde veel uit het buitenland, zoals deze. Even kijken. All I ever needed you. Ja, heel kort. Welke hit van Hazes dit is, dat hoor je zo na Maroon 5.

Maroon 5 hoorde je hier op Haarlem 105. Ja, en leven het levenslied. Elke week lichten we een smartlapper uit met een verhaal erachter. Deze week is het weer tijd voor André Hazes. Deze nummer 1 hit van André Hazes kwam uit 1985. In het intieme levenslied maakt de zanger zijn geliefde midden in de nacht wakker om poëtisch op te biechten hoeveel hij van haar houdt. Na jaren van diepe eenzaamheid, nou, zoals gezegd, heeft Hazes dit gekofferd van Ray Charles. Luister maar even. Dan gaan we hier naartoe. Dit nummer is uitgebracht in 1971. Geschreven al in 1971.

Stereo Lover hoorde je hier op Haarlem 105. Ja, en rond 12 uur het maandag slaapmutsje. Wat wil jij dat de laatste plaat van deze maandag wordt? Laat het weten via de site of telefoon 06 105 105 38. Stuur een nummer door en waarom jij dit nummer als maandagse slaapmutsje wil. En dan gaan we daar straks eens met z'n allen naar luisteren. Stuur het op.

0: Dan is het tijd voor het weerbericht op Haarlem 105... met vannacht kans op een onweersbui in de regio. Kijken we naar de rest van de week, is het vooral regenachtig... met temperaturen tot en met van 15 tot en met 21 graden.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

De Haarlem 105 na het weekendquiz komt eraan. Waarin we elke week testen hoe goed jij het weekendnieuws uit Haarlem en de regio hebt gevolgd. Met deze week een geldpot van 15.000 euro voor jongeren. Waarom dat is, hoor je straks.

Yes, de drie J's en Jan Smit met Die Man Is Verliefd. En wij gaan door met de Haarlem 105 na het weekend quiz. Dus zoals je weet, drie vragen uit de regio met het opvallende nieuws tot lokale verhalen. Alles kan voorbij komen. Ik ga testen hoe goed jij op de hoogte bent. En daarna, als we de vraag hebben beantwoord, app ook even naar de studio hoeveel antwoorden je goed hebt. Dat doe je natuurlijk op 06 105 105 38. Dan gaan we door naar vraag 1. Want de nieuwe coalitie in Heemstede heeft haar plannen gepresenteerd voor de komende jaren. Maar welke van de onderstaande beweringen is waar? Er komt een nieuw duurzaam zwembad. We gaan de spreidingswet niet uitvoeren. Of ze geven meer geld uit dan dat er binnenkomt. Ik ben heel benieuwd. Schrijf je antwoorden op. Dan is het dinsdag en woensdag. Is er een rijstrook afgesloten bij de zeeweg van en naar Zandvoort. Waarom is dat eigenlijk? Er is glasvezel aangelegd in Zandvoort, of er wordt glasvezel aangelegd. Er worden nieuwe groenstoken aangelegd, of er is een proef met gratis strandbussen. Dan is er weer tijd voor de laatste vraag. De gemeente Haarlem heeft een subsidie van 15.000 euro beschikbaar gesteld. Waarvoor is dit geld bedoeld? Voor creatieve ideeën om jongeren naar het nachtleven te trekken? Voor plannen van jongeren om meer groen in de stad te krijgen? Of om een nieuwe manier te vinden waar jongeren hun fietsen kunnen neerzetten. Nou ja, ik ben razend benieuwd. En natuurlijk krijg jij straks van mij alle antwoorden.

terug naar de Haarlem 105 na het weekend quiz. We hebben net de vragen gehad en ik ben razend benieuwd hoeveel antwoorden jij goed had. Vraag 1 ging over de nieuwe coalitie in Heemstede. Welke bewering was waar? Nou ja, het ging er eentje over duurzaamheid, over de spreidingswet. En dat ze meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Hierin was antwoord A goed. Er komt een nieuw duurzamer zwembad. De nieuwe coalitie zet onder meer in op woningbouw, asielopvang en de komst van een nieuw duurzaam zwembad voor Heemstede, wat er uiterlijk 2032 moet zijn. En de andere antwoorden, ja, dat was eigenlijk precies het tegenovergestelde van waar. Ze gaan de spreidingswet uitvoeren en ze willen een onderzoek starten waardoor ze goed weten welk geld er binnenkomt en uitgaat, zodat ze niet in de schulden lopen voor de volgende generatie. Dan gaan we door naar vraag 2, want waarom is de morgen en overmorgen een rijstrook afgesloten van en naar de zeeweg? Of van en naar Zandvoort op de zeeweg? Hierin was het goede antwoord een proef met gratis strandbussen. Antwoord C was waar. Op de zeeweg wordt gewerkt aan een tijdelijke busbaan. Daarmee wordt getest of gratis strandbussen de oplossing kunnen zijn voor de drukte richting het strand. En dan de laatste vraag. Waarvoor heeft de gemeente Haarlem een subsidie van 15.000 euro beschikbaar gesteld? Was dat voor creatieve ideeën voor het nachtleven, voor ideeën voor een groenere stad of om de fietsen een goede plek te geven in de binnenstad? Nou ja, daarin was antwoord A goed. Creatieve ideeën voor het nachtleven. Met subsidie wil de gemeente vernieuwde initiatieven voor het nachtleven, voor het Haarlemse nachtcultuur stimuleren. Hoeveel had jij er goed? 2 uit 3 of misschien wel alle 3? Stuur jouw resultaten op naar de studio door een appje naar 06-105-105-38. En ik ben hartstikke benieuwd hoeveel antwoorden jij deze week weer goed had.

0: summer wind.
1: Summer Wind van Frank Sinatra hoorde je hier op Haarlem 105. Ja, en er komen al heel wat appjes binnen. Seb uit Haarlem, die heeft ze alle drie goed. Evelien uit Heemstede, die kwam er niet verder dan twee, want die wist de eigen vraag over Heemstede niet eens. En Lars uit Zandvoort had ze ook allemaal goed. Van harte gefeliciteerd. En voor Evelien is er volgende week weer een nieuwe kans.
2: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

Maandag rond middernacht, slaaptijd. Maar net daarvoor kies jij de laatste plaat. Wat wordt het vanavond? Laat het weten via de telefoon 06 105 105 38. Laat weten wat het laatste slaapmutsje moet zijn. Voordat jij naar bed mag.

Hello Goodbye van de Beatles. Nou ja, voor ons is het meer goodbye, want ik sluit hier af met het nummer S van onder andere George Michael. Maar na het nieuws hoorde je onder andere nog Evie en James Blunt. En vanaf morgen 7 uur hoor je weer Vandaag de Dag op Haarlem 105. En ik spreek jullie volgende week weer.

0: Even kijken hoor. Meeuwen?
1: Ja, die rottingen zijn er altijd wel.
0: DJ's?
2: Ja.
1: Uitlover.
0: Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
3: This Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. This Summer Madness. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is middernacht.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitloper. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: The Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival Live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al langer financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien. Later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
3: 105. Don't overthink too much.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd